0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

Of aan de kant zijn, als sober golem, zonder liefde. Zonder liefde ben ik niks weet. Het is als een auto zonder stuur, als een poos wil zonder vuur, een toentje zonder klaar.

als een steun zonder wien, als een moeder zonder kind, een klaar.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee ex

extra militaire basis mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen.

handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over

0: de hek te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Grote verbazing bij raadsleden in Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen op 3 oktober. Eergisteren liet de organisator weten niet uit te komen met de gemeente, waarop hij een streep zette door het evenement. Erg jammer, vindt Jan Kenter van de VCP.
3: Ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. Als ik zelf bij wijze van spreken weer schoon inga, dan ga ik eventueel lopen door met de fiets, maar ga niet met de auto weer schoon in, want het is gewoon giga druk.
2: Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben het college om opheldering gevraagd. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361 in Groningen. Het slachtoffer werd op de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg geschept door een automobilist. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de politie en ProRail hebben gisteren 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in de stad. De meeste bekeuringen waren voor het negeren van het rode licht nadat er een trein was langsgereden. Andere boetes waren onder meer voor het vasthouden van een mobiele telefoon en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Meer nieuws straks om 6:30.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, de herfst is nu echt begonnen om 2:05 vannacht en ook in de herfst.

0: van Nick Kershaw. The Riddle. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Woensdag vandaag, 23 september. Met in de ochtendploeg Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De herfst is begonnen vannacht, zei ik al, even na 2 uur. Het is nu echt officieel herfst. Het mooie is, het weer past zich gelijk aan vandaag. Bewolkte dag, waar een spatje regen uit kan vallen. Met een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 of 19 graden. Maar morgen schijnt de zon dan weer. Dat denken wij zo. Maar om 6:45 gaan we het vragen aan Arma. Het is een spannende dag natuurlijk vandaag. Vanavond laat, 11:00, dat is nog in de middag in Montreal in Canada, maken ze daar bekend of we dat WK wielrennen gaan krijgen in Groningen en Drenthe.
2: Ja.
0: In 2032.
2: Gisteren zijn de plannen gepresenteerd, hè, door de Gronings-Drentse delegatie aan de UCI, de Internationale Wielerunie. Nou, ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
2: Morgen... We hebben een sterke tegenstrever, hè, met India.
0: Iemand met een rammelende geldbundel.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, een land dat nog een beetje onontgonnen is op wielergebied.
0: Nog nooit is in Azië.
2: Een hele grote
0: WK.
2: Markt.
0: Ja, ja, ja, precies. Dus dat is natuurlijk commercieel reet interessant voor de Internationale Wielrennenunie.
2: Ja.
0: Maar we hoorden gisteren ook al dat er misschien ook nog wel eens een soort scenario uit zou kunnen komen dat het dan niet 2032 wordt, maar misschien wel een jaar of 2 jaar later. Dat ze dat dan zeggen van, nou, jullie hadden zo'n goede...
2: Ja.
0: Maar goed, dat is ook maar speculeren.
2: Dat, precies, ja. Dat, maar ben benieuwd. Koop het.
0: Je hoort het morgen vroeg sowieso hier in de ochtendploeg. En als je niet kunt wachten, dan moet je wakker blijven tot 11:00. En onze app en site in de gaten houden. Maar dan gaan we dat ongetwijfeld heel snel daar melden. Gaat Groningen het WK binnenhalen in 2032 samen met Drenthe overigens, hè? Of niet? We horen het later vandaag. Het is 23 september. Vandaag in 1983 werd er in Leek een bijzondere fabriek geopend. Meldde toen ook het Polygoonjournaal.
3: Een nieuw Nederlands speelgoed is bezig in snel tempo Nederland en de wereld te veroveren.
4: Ik verklaar officieel Clickets BV in volle operatie.
3: Zo stelde de commissaris van de Koningin in Groningen, de heer Vonhoff, deze dagen in Leek een gloednieuwe fabriek in gebruik. Waar de magnetische ronde bouwstenen bij tientallen miljoenen gemaakt zullen worden. De man die de basis legde voor deze ontwikkeling is de 36-jarige Sebastian Vos. Die, werkend met magneetjes, de ingeving kreeg om ze in kunststofballetjes te verpakken.
0: Ja, 1983 op deze dag, de opening van de Clickets-fabriek in Leek. Ik had ze voor ook, die Clickets, die balletjes. Die
2: zijn, oh ja?
0: Ja, daar kon je heel leuk mee spelen. Er werden ook miljoenen verkocht, maar ergens ging het toch mis en eindigde het hele Clickets-verhaal geboren in Leek in een financieel debacle. Wat toch best jammer was, maar het was een leuk speelgoed.
1: Ja, het werd door anderen gekopieerd, hè?
0: Ja.
1: Geloof ik, wat ik gelezen heb.
0: Ja, dat toen al. Ja. En vandaag in 1974. Introduceerde de BBC de allereerste teletextdienst ter wereld. Ik gebruik dat nog steeds overigens, maar wel in de appvorm voor de voetbaluitslagen. Dat is nog steeds handig. Vandaag in 1974. Voor het eerst. Teletext op televisie, maar dan wel gewoon natuurlijk eerst in het Engels.

0: grootste sterren van de wereld. Hè? Deze Taylor Swift en Opal Eyed.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Vandaag is dat trucker Willem Elsen. Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: We weten van jou dat je altijd bij dag en dauw onderweg bent. Je hebt al wat kilometers achter de rug, neem ik aan.
3: Dat klopt.
0: Ja. Hoe laat ben je weer begonnen vandaag?
3: Half twee.
0: Half twee. Oh, half twee. Jongen.
3: Ja, ben ik vertrokken, hè. Dat,
0: ja.
3: Het wekkertje ging om 10:45, want je moest vanaf Stadsnaal komen vandaag. Dus dat,
0: En hoe laat ben je dan op bed gegaan gisteravond?
3: Tegen 7:00.
0: Ja, dat ben ik. Maar ga je dan, als je dan vanmiddag thuis komt, nog even slapen? Want anders heb je heel weinig slapen op de netmaal.
3: Ik kom niet thuis. Ik kom nog niet heel de thuis als zaterdag.
0: Ja, oké. Okay. Maar in de vrachtwagen?
3: Ja, maar goed. Als de wagen straks leeg is, dan zeg ik wel een half uurtje aan de kant. Dat nee, de hoogjes dicht.
0: Dat lukt jou ook wel?
3: Dan zijn we er wel weer.
0: Ja, dat lukt jou ook wel, met de oogjes dicht. Ja,
3: Erwin, als de kus ruikt, dan slaap ik. Ja. Ik word heel wakker dan naar de wekker gaan.
0: Ah, dat is wel jaloersmakend voor velen, denk ik, hoor.
3: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja. En waar ben je nu op dit moment?
3: Ik sta nu op Waterhuizen. Ik heb even aan de kant gezet. Dat is heel prettig met telefoontje.
0: Ja, en waar moet je zo meteen dan los of juist spul ophalen?
3: Ik ga nu naar Haren. Daar moet ik twee adresjes lossen en dan ga ik door naar Groningen.
0: En hoe is het? Want jij zit natuurlijk altijd op de weg. Wij zien de brandstofprijzen gigantisch stijgen momenteel. Daar hebben jullie als sector natuurlijk ook last van.
3: Wij hebben 50 vrachtwagens zo'n beetje. Ik denk dat mijn werkgever elke week onder die euro aftikt aan diesel.
0: Zo. Oh, je rijdt ook diesel ook nog?
3: Ja. De meeste zijn nog diesel. We hebben wel 3 elektrische wagens. Maar ja, zeg, ons pand is ook allemaal voorzien van zonnepanelen. Dus wij laden daar zelf ook. En als je onderweg moet laden, dan is ook elektrisch rijden een dure hobby.
0: Ja, maar goed, er zijn maar 3 op de zoveel vrachtwagens dus.
3: Alles dat kan gewoon niet. Dat is capaciteit niet voor.
0: Maar heb je dan nog tips meegekregen van de baas die zei van nou dit hem voorzichtig, daar hem voorzichtig om de diesel te sparen?
3: Wij proberen gewoon zo efficiënt mogelijk te rijden en ook zo zuinig mogelijk te rijden. We hebben ook hele slimme planningprogramma's. Die zorgen wel voor dat alles zo efficiënt mogelijk gaat. Zoals vorige week stond midden in de nacht, er was een ongeluk gebeurd, een vrachtwagen die was gekanteld. Daar heb ik 2 uur achter gestaan voordat ik weer door kon. Dan zie je met een volle vracht met handel. Je klanten staan te wachten, je hebt een Marco-blui heb je erbij zitten. En dan is de. Ja, dan is de schijn aan de regels, zeg maar. Dan is de volop. Ja. Gas erop en pak met die hap.
0: Ja, dan kun je klanten niet laten staan, natuurlijk, inderdaad. Nee. Nou, dan gaan we dat nu ook niet doen. Dus je mag de motor weer starten en lekker verder rijden. Dan wens ik je een hele mooie dag vandaag, Willem.
3: Insgelijks.
0: Tot de volgende keer.
3: En tot de volgende keer. Oké,
0: mooi.
3: Fijn uitzending.
0: Joe, mooi.
2: De vroege vogel.
4: Hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshof.

0: worden, toch? UB40 can't help falling in love with you. De ploeg van Noord met straks het Groningse nieuws. Nu eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo gisteravond is PFAS in het rioolwater terechtgekomen, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. Bij een afvalverwerker stond een berg hout en snoeiafval in brand. Het bluswater kwam uit een verontreinigde recreatieplas en is grotendeels afgevoerd via het riool. Omdat de waterzuivering het vervuilde water niet accepteert, moet het uit het riool worden gepompt. Gebeurt deze nacht. Het vervuilde water wordt tijdelijk ergens anders opgeslagen. De Verenigde Staten hebben opnieuw gepleit voor een einde aan het internationaal strafhof, het ICC. In zijn speech bij de VN-jaarvergadering in New York riep president Donald Trump alle lidstaten van het ICC op om eruit te stappen.
1: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Het in Den Haag gevestigde strafhof kan individuen vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Amerika is net als onder meer Rusland, China, India, Israël en Iran geen lid van het ICC en levert geen Amerikaanse burgers of militairen uit. Amerikanen kunnen wel vervolgd worden voor misdaden in een van de 125 landen die wel zijn aangesloten bij het hof. En de hackersgroep Shiny Hunters zegt ingebroken te hebben in de systemen van de FBI en daarbij gegevens van personeel buitgemaakt te hebben. De claim staat op een website van de organisatie op het dark web. De groep plaatste onder meer een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI, waarop te zien zou zijn dat de groep daar zelf tekst aan had toegevoegd. Shiny Hunters deelde ook wat gegevens die buitgemaakt zijn. De groep claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en mensen die daar gesolliciteerd hebben. Shiny Hunters zegt dat de vermeende hack een reactie is op een waarschuwing die de FBI uitdeed. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen losgeld te betalen. De groep is in Nederland vooral bekend van een hack bij Odido, die ruim 6 miljoen klanten trof. Groningse nieuws komt eraan zometeen met Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
2: Ja, de nooie hoe partijen in de gemeenteraad van Oldambt reageren op het afblazen van de Duitse dagen in Winschoten op 3 oktober.

0: op je radio. En this is the last time. Het is 6:30 geworden. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361, de Winsumerweg. Het slachtoffer werd op de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg in Groningen geschept door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht door de politie. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen en ook werden zichtschermen geplaatst. Vanwege de hulpverlening werd de weg afgesloten. Er heerst grote verbazing bij raadsleden in de gemeente Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. Eergisteren liet de organisator weten en niet uit te komen met de gemeente. Daarop besloot hij de Duitse dag van 3 oktober af te schaffen, net als 7 andere evenementen die hij organiseert. Erg jammer vindt Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij.
2: Ja, als ik dan ook de reacties lees, bij wijze van spreken op de social media, dan is dat gewoon ontzettend jammer dat er op deze manier gaat gebeuren. Ja, en dat is verschrikkelijk zonde. Want ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. En ik bedoel, als ik zelf bij wijze van spreken windschoon inga, dan ga ik eventueel lopen toch met de fiets, maar ga niet met de auto windschoon in. Want het is gewoon gigadruk.
1: Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben het college vragen gesteld over de kwestie. De politie en ProRail hebben gisteren in de ochtendspits 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in de stad. De controleurs stonden bij de overgangen aan de Friese Straatweg, Pijzenweg en het Hoendiep. De meeste bekeuringen, 24 stuks, waren voor het negeren van het rood licht nadat er een trein was langs gereden. Andere boetes waren onder meer voor het vasthouden van een mobiele telefoon en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder van ProRail gaat het om relatief veel bekeuringen. Het is de week tegen pesten en daarom is er onder andere in het onderwijs extra aandacht voor pestgedrag. Op bijna alle scholen in de gemeente Stadskanaal staat dit thema deze week centraal. De leerlingen krijgen een workshop van theatergezelschap De Steeg uit Groningen, waarin pestsituaties worden nagebootst. Nora Blunt speelt daarin een pester en dat levert bijzondere reacties op.
3: Ik merk wel dat ze allemaal heel actief worden om mee te denken hoe je dan de pester tegen kan gaan. En ik merk dan ook wel dat als ik dan in die peststoel zit, dat dan kinderen tegen mij zeggen van ja, jij stinkt. En dan gaan ze echt erop terug. En dan is het ook wel leuk om dan te zien dat ze echt iets doen.
1: Op een spelende manier Gronings leren, dat doen de kinderen op OBS Driespan in Harkstede. Door opdrachten op te lossen en samen te werken kunnen ze een grote schatkist met gouden munten openen. Het initiatief voor het spel komt onder andere van bijzonder hoogleraar Neder-Saxisch Martijn Wieling.
4: Centraal in de puzzel staat dat ze wat leren over het Gronings en dat ze ook wat leren over taalverandering, dus hoe het Gronings is ontstaan. En we hopen daarmee ook dat ze wat enthousiaster worden over de taal en denken, hé, dat is iets waar ik meer over wil leren. Ik zie dat er in deze generatie spreekt bijna niemand meer Gronings. Dus het is heel goed als ze wat interesse voor de taal krijgen, zodat ze dan ook aan hun opa en oma vragen van, kun je wat Gronings met mij praten?
1: Het doel is om elke basisschool in de provincie een keer langs te gaan met het spel. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Was gisteren ons lopend vuur, straks de reacties daarop. En Harma is er natuurlijk om 7:15 met het weer. En we gaan het nog even hebben over de terugkeer van de Hives.

0: Eldebarge en Who's Johnny?
1: Lopend vuur.
0: We zijn het al even na zes. Een spannende dag vandaag, want vanavond om 11 uur weten we of de wereldkampioenschappen wielrennen in 2032 in Groningen en Drenthe georganiseerd gaan worden, of dat het toch naar India gaat. Er is een delegatie vanuit Groningen en Drenthe die kant op. Die hebben gisteren nog een presentatie gehouden. En nu is het afwachten. Afwachten tot 17 uur, 5 uur vanmiddag Canadese tijd, 11 uur vanavond in Nederland. En dan wordt het bekendgemaakt. Nou ja, wat vinden we daarvan? Er is geld beschikbaar gesteld vanuit Nijbegun. 20 miljoen, daar kwam wel kritiek op vanuit de politiek. Vanuit Nijbegun en een ander deel van de politiek werd gesteld. Nee, het is goed besteed geld. Want Groningen en Drenthe kunnen zich goed in de etalage zetten. Ook goed voor het zelfbewustzijn van deze regio. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Is ons lopend vuur geweest gisteren. Kregen veel reacties er binnen, zeg.
2: Ja, en niet iedereen staat er om te springen. Onno bijvoorbeeld. Het geld van Nijbegun is niet bedoeld om sportevenementen te betalen. Maar voor de mensen in de provincie zelf. Laten bedrijven bijvoorbeeld maar sponsor worden. Die hebben er dan ook zelf baat bij, maar niet uit het potje van Nijbegun. Marjolein die zegt, gun India deze onzinnigheid en besteed het geld nuttiger. En ook Harke zegt, het is te zot voor woorden om zoveel geld uit te geven voor een eenmalig evenement. Steek dat geld bijvoorbeeld in Kardingen. Dat is blijvend, daar hebben we ook langer nog iets aan. En ook Barbara Bosman, die ziet het niet zo zitten. Ze zegt, persoonlijk vind ik het geld van Nijbegun, dat moet besteed worden aan doelen waar alle Groningers van profiteren. En dan bijvoorbeeld dingen die bijdragen aan de leefomgeving. Maar niet een sportevenement als dit. En Karen Manselt zegt, het is doodzonde om zoveel geld uit te geven wat eigenlijk bestemd is voor de inwoners van Groningen. Als je dat gaat spenderen aan een wielerevenement. Met 20 miljoen kun je heel mooie dingen doen in de provincie voor alle inwoners. Niet alleen voor de wielerliefhebbers.
0: Ja, in de reacties niet heel positief. In de stemverhouding ietsje anders. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Ook een merendeel niet voor. Maar toch 39% zegt eens tegen deze stelling. In het volgende uur. Ochtendploeg. Opnieuw een lopend vuur.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: weer met Harma, Agder en Munnik. En het regen, zonnestralen. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, niet veel zon toch vandaag?
1: Nee, een beetje wat wisselbewolkt. En het blijft ook niet altijd al droog overdag. Maar het meeste wat in Vernoop ben vannacht. Of Vernoop, ik kom vannacht, is het alweer droog. En de komende dag, ja, nou, dat is het wel weer schieren. De ene dag geeft het wat meer zon als de andere. Het is zo gauw als droog. Soms een weer wat legere temperatuur. Het heeft ook te maken met de windrichting. En op dit moment, ja, het is wat bewolkt in de stad. Oranjebuur, dikke 12 graden. 18 graden was gisteren de maximum temperatuur. En de barometerstand doet zo'n 24 millibar. Visvliet, 18,5 graden gisteren. Op dit moment bewolkt, een dikke 12 graden. En een zwakke zuidoostenwind. En in Roodschaal, gisteren 3,5 uur de zon. Ik had hier in Oprouw echt nog ook weer een beetje meer. Gistermiddag om een uur op draai brak de zon door en hij ging toen er onder was, toen scheen de zon nog. Nee, dat was inmiddels om. Maar gisteren in Heulen zit nog wel heerlijk de zon aan. En het werd hier dus gewoon 20 graden.
0: Ja man, nou wel verschil
1: ja,
0: hoor.
1: Het was heerlijk. En op dit moment is het bewolkt in Roodschaal met 12 kilometer zicht en 11,5 graden. Nou, vandaag een wisselbewolkte dag. Soms is er wat zon en de wind motig komt door het zuiden tot zuidwesten en wordt niet 10 of 20 graden. Later vanmiddag, er wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken van in het noordwesten buien over, mogelijk met onweer. Vannacht is het weer droog met opklaars en 10 tot 14 graden als minimum. En morgen is de zon blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En de temperatuur met een matige tot krachtige noordwestenwind, sub 10, 18 graden.
0: Kun je al vinden op Hives, Harma?
1: Nee, nog nooit. Ik heb me al wel aanmeld, maar ik moet nog even geduld hebben.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik verwacht om
0: worden.
1: Een middag dat ik erin kan.
0: Oh ja, door de selectiecommissie heen en dan zit je op huis.
1: Ja, de eerste 10.000 die waren al aanmelden en starten er helemaal op. Dus, oh, ja. Nou.
0: We gaan het er zo meteen over hebben. Dankjewel. Doen we naar Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder in de ochtendploeg. En I Wish. Ja, gisteren hoorden we dat de Hives terugkeert. Ooit het grootste sociale netwerk van Nederland. 13 jaar keert dat dan weer terug. Het ging ten onder aan Facebook destijds. Ik heb me dus nog niet aangemeld. Ik ben daar nooit zo heel snel in.
1: Maar ik sta samen met Harma en vele anderen in de wachtrij.
0: Ja, die wordt dus niet zomaar toegelaten. Maar dat heeft gewoon te maken met dat ze per dag zoveel doen of zo?
1: Ja, ja, klopt. En we zitten als RTV Noord er al wel op. Ja. En gistermiddag, rond het middaguur, zaten we al op 16 vrienden.
0: 16 vrienden?
1: Ja, dus dat gaat heel snel. Ja. Ik denk dat het nu nog wel wat meer is. Maar we konden het helemaal in de gaten houden, ja.
0: Ik zag gisteren ook iemand die was ook binnen. Die had dat op Instagram gedeeld, dat hij op Hive zat. Maar zei best saai, ik heb nog geen vrienden.
1: Ja, dat moet je even wachten nog, ja.
0: Jetse Koper ging in Winschoten de straat op om te peilen of we nog een beetje weten wat Hives eigenlijk is.
2: Weet jij wat Hives is?
3: Nee, dat weet ik echt niet.
2: Echt niet?
3: Nee.
2: Social media platform.
3: Dat weet ik niet.
4: Ja, dat weet ik, maar daar maak ik geen gebruik van.
2: Ook nooit gedaan. Ik heb Hives gehad, ja. En dat komt dus terug. Gaat u het weer opnieuw gebruiken?
5: Ik zat er wel over na te denken. Gisteren zat ik bij... Op het nieuws zag ik het. Ik zag het vanmorgen.
2: Gaat u gebruik maken van Hives?
3: Sorry, I'm German.
2: Oh, you're German. Ah, brauchen Sie Hives?
5: Was ist das? Ja. Sind das diese Rauchdinger da?
2: Nein, das ist ein Social Media Plattform.
5: Ach nein, brauchen wir nicht.
6: Hives, nee, vroeger.
2: Vroeger, ja, het komt weer terug, hè?
6: Oh, dat weet ik niet. Ik zit er wel meestal op Facebook en op... Dan Instagram.
2: Op mijn eerste internet volgens mij. Ja?
6: Ja.
2: Toen? Ja. Ja, inderdaad. Maar goed, en toen is het heel lang weg geweest. En nou komt het terug.
5: Ja, dat hoorde ik net op het journaal, ja.
2: Gaat u een account aanmaken?
5: Dat denk ik niet.
2: Waarom niet?
5: Ik heb Instagram, maar dat vind ik meer als genoeg.
7: Ja, ik wil het wel eens even gaan bekijken, ja.
2: En gaat u dan ook een nieuw Hives-account aanmaken?
6: Ik heb mijn oude volgens mij zelfs nog. Oh, dat is bij mijn vrouw verteld.
2: Je gaat aan mijn vrouw vertellen. Gaat u dan ook weer een account aanmaken, of niet?
6: Misschien mijn vrouw wel.
2: Wat kunt u nog herinneren van de Hives? Hè? Krabbel. Wat nog meer? Wat is het allemaal?
7: Ja, het is eigenlijk net zo de Facebook in het klein, volgens mij.
8: Het is heel anders dan nu. En je had gewoon je eigen vriendengroep, meer WhatsApp-groep. Zo kun je het beste vergelijken. Dat is gewoon één op één een WhatsApp-groep met wat extra mediaspul, dat soort dingen. En je had MySpace toen de tijd ook. Dat was ook meer van hetzelfde. Dus ja, het was gewoon contact met de echte vrienden. Niet met willekeurige mensen die ergens jou toevoegen. Of even geen idee hebben wie het zijn of wat dan ook.
2: Mag ik uw vriend worden dan op Hives?
7: Als je mijn naam geeft, dan mag je mijn vriend wel worden.

Lefty, lekker country in de ochtend. En Boston in de ochtendploeg op Noord. Goedemorgen, fijn dat je alweer luistert. Straks, na 7 uur, gaan we het onder andere hebben over het tankgedrag. Nu de benzineprijs zo hoog is, heeft wel invloed op ons tankgedrag, blijkt uit onderzoek. En een mysterie in Marum de afgelopen dagen. Daar hingen overal gele stropdassen. Maar het is inmiddels duidelijk waar die gele stropdassen op duiden. En dat vertel ik je zo meteen na 7 uur. Na het nieuws van de NOS en deze van Prince. En die heet When Doves Cry.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen.

0: halen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
1: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
3: Grote verbazing bij raadsleden in Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen, onder andere op 3 oktober. Ja, gisteren liet de organisator weten niet uit te komen met de gemeente, waarop hij een streep zette door het evenement in Winschoten. Erg jammer, vindt Jan Kenter van de VCP.
4: Verschrikkelijk zonde wel. Ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. Als ik zelf bij wijze van spreken Winschoten inga, dan ga ik eventueel lopen door met de fiets, maar ga niet met de auto Winschoten in. Want het is gewoon giga druk.
3: Meerdere partijen in de raad hebben het college inmiddels om opheldering gevraagd. De fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361 in Groningen. Het slachtoffer werd op de fietsoverstekplaats bij de Tjardaweg geschept door een automobilist. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de politie en ProRail hebben gisteren 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in de stad. De meeste bekeuringen waren voor het negeren van het rode licht nadat er een trein was langsgereden. Meer nieuws straks om 19:30.
5: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
6: Topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
5: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
7: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
8: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
9: Radio Noord.
10: De ochtendploeg.
9: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, even inklokken in de herfst met een groot mysterie in Marum de afgelopen dagen. Mysterie rond stropdassen. En straks hoor je wat het nou was.
12: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.

0: De Bengals in de ochtendploeg en Walk Like an Egyptian op deze 23e september. En de herfst is dan echt begonnen. Het was vannacht om 2:05 volgens de kalender dat de herfst begon. Maar deze dag ben ik ook wel een beetje herfstachtig weer. Wisselend bewolkt, misschien een beetje zon. Het blijft niet helemaal droog, zegt Arma. 19 tot 20 graden later in de middag. Een grotere kans op een bui in de komende dagen. Dan wordt het toch wel weer wat zonniger, zo is de verwachting. Ja, we zitten nog steeds met die hoge benzineprijs. Die breekt eigenlijk record na record de afgelopen weken. En dat heeft effect op het gedrag bij de pomp. Er worden minder liters getankt. En die worden dan ook al vaker afgerekend bij het goedkopere tankstation. Bijvoorbeeld in het buitenland, schrijft het Financieel Dagblad vandaag. De huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. Dat is 12% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Gek genoeg neemt het aantal files niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financiële Dagblad.
1: Je zou dus in de filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raad van waar komt dat lagere verbruik vandaan. Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, en volgens de FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden. Passen jullie je rijgedrag eigenlijk aan?
2: Nee. Ik reed eigenlijk ook al over het algemeen wel alleen de noodzakelijke stukjes.
0: Ja, nou, als het niet nodig is, pak de auto niet. Sowieso, maar dat deed ik eigenlijk in het dorp wel. Boodschappen zo, eigenlijk altijd wel op de fiets.
2: Ja,
3: goed, de weekboodschappen doe ik wel met de auto. Want dat is niet te doen op de fiets, vind ik, met drie grote tassen.
0: We hadden dat laatst onderschat. Toen gingen wij een weekend weg met de kinderen. We hebben heel veel boodschappen gedaan. En we hebben met z'n twee op de fiets. Nou, we kwamen net thuis. Het past allemaal net aan alle fietstassen en tassen aan het sturen.
3: Ja.
0: Dat komt wel, ja.
3: Maar ja, goed, misschien dat mensen ook wat minder hard gaan rijden.
0: Dat zou kunnen, ja, dat scheelt
3: dan,
0: ook.
3: Dan bespaar je natuurlijk ook brandstof. Ja,
0: ja. Er was een groot mysterie in Marum de afgelopen dagen. Onze collega's van RTV Zulte, die zochten daar iets achter. Wat is er nou aan de hand? Er hingen overal namelijk gele stropdassen op allerlei plekken. Maar het was niet duidelijk waarom dat was. Tot het gisteren ineens duidelijk werd, het heeft hiermee te maken. Van Snollebollekes, die heeft een gele stropdas. Ja, inderdaad.
2: En een rode jas.
0: Ja, precies. Nou, die rode jas hadden ze dan, daar was te veel moeite waarschijnlijk, niet helemaal opgehangen. Maar hij komt naar Marum en wel op 28 november tijdens feest in de tent op een nieuwe locatie. Daar toch grappig dat ze dat op deze manier dan aandacht aan hebben besteed. En dat is dan gelukt ook, zullen we maar zeggen, toch?
3: Ja, zeker.
0: Veel mensen weten dat. Het is 23 september, het is de sterfdag van André Hazes. Vandaag in 2004, dat is dus alweer 22 jaar geleden.
3: Ja.
0: Met, en dat hebben we daarna niet vaak meer gezien, een uitvaart in een volle arena in Amsterdam. Met heel veel artiesten daarbij. Live uitgezonden op de televisie. Het was een nationale herdenking bijna. Het overlijden van André Hazes en de uitvaart.
2: Ja, ik kan me die dag ook nog herinneren. Mijn oma, die is namelijk, het is haar geboortedag deze dag. Ja. Dus we kwamen toen bij haar.
0: Ja.
2: En toen stond de televisie aan. En toen was inderdaad het bericht Hazes overleden.
0: Ja, ik weet het ook nog. Ik had een programma gemaakt, dat heette Half 2. Dat is middags van 1:30 tot 2. In de hand van een thema, muziek en zo. En dat had ik al opgenomen. Want ik nam dat vaak op, omdat ik ook 's ochtends toe vroeg werkte. En toen ben ik weer teruggegaan, omdat Hazes overleed. Ik heb een hele Hazes special nog. Is het leuk om even iets van de Hazes op te zoeken zometeen?
2: Dat is altijd leuk.
0: Vandaag dus in 2004 het overlijden van André Hazes. En omdat Hazes de basis is, zeg men wel zometeen een plaatje Hazes hier. In de ochtendploeg op Radio Noord. Het is 12:07.

0: Williams, Mr. Know-it-all, 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, nu het najaar is aangebroken, keert in en om Groningen de vertrouwde geur van de suikerfabriek terug. En daar hou je van, of juist helemaal niet. Die beetje zoete of wegengeur is altijd te ruiken tijdens de jaarlijkse campagne van de Cozen Wheat Company in Vierverlaten bij Hoogkerk. Hoewel het bedrijf wel de laatste jaren probeert de eventuele overlast daarvan te verminderen. Ook dit jaar proberen ze dat. We gaan kijken of dat gaat lukken. Gistermorgen hoorde je hier nog in de ochtendploeg dat er ook nu een bietenradar is. Een site waarop je dan een beetje kunt uitzoeken waar de geur te ruiken is en waar je, dat vond ik wel grappig, de ramen dicht moet houden. Staat er dan bij de helemaal dichtbij in de buurt.
2: Oh ja.
0: Ja, die geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen, ons lopend vuur.
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja?
2: Ja. Ik heb er nooit echt last van gehad. En het voelt eerder vertrouwder dan dat ik er last van heb. Ik weet niet hoe het is als je echt die lucht vol op je huis hebt staan. Hoe dat dan is. Maar ja, ik heb ook aan een spoorlijn gewoond. En dat hoor je op een gegeven moment ook niet meer. Dus ja, ik denk dat dat ook wel went. Maar het hoort er wel een beetje bij.
0: Ja, het is ook mijn jeugd.
2: Ja.
0: Ik woonde vroeger als kind in Vinkhuizen. En dan rook je het ook echt wel goed als de wind die kant op stond. En ik vond dat het lekker. Het hoorde er een beetje bij. Maar ik ken ook mensen die het helemaal niet lekker vinden.
3: Ja, het is een beetje zo'n weeige lucht, hè?
0: Ja.
3: Zoetig natuurlijk.
0: Jij woont natuurlijk ook wel in de buurt erop.
3: Ja, zeker. Ja, ik ben opgegroeid in Selwen. Dus daar ook wel. Werd ook wel geregeld. Ja. En ja, ik woon nu in het noordwesten van de stad. Niet in Hoogkerk trouwens. Dus daar, daar ruik je het ook wel zo af en toe.
0: Ja. En vind je het lekker of niet?
3: Nou, ik vind het op zich wel lekker. Alleen, wat niet zo lekker is, dat is de geur van de vloeivelden. Ik kom wel geregeld in Hoogkerk. Omdat ik wel in die hoek van de stad woon, zeg maar. Dus ik kom er wel geregeld. En ja, die geur van die vloeivelden, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik heb echt te doen met de mensen die daar wonen. Die geur die ruik je het hele jaar. En sinds een aantal jaren heeft Cozen ook zo'n biovergistingsinstallatie. Waarin bietenpulp, dat spul wat overblijft na het verwerkingsproces, wordt omgezet in groen gas. Ja, en dat stinkt me toch, zeg. Dat is echt een vervelende, zurige lucht. Ja, als je dan in de tuin zit, dat is echt niet prettig. Dus ja, dat zijn echt andere geuren dan de geuren die je nu in het najaar ruikt.
0: Nou, laten we het over die geur gaan hebben dan in ons lopend vuur. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen.
2: Ja, we zijn benieuwd hoe we daar met elkaar over denken. 050-3188-288. Bellen of appen met jouw mening en verhaal. En je kan het natuurlijk ook kwijt op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus het lopend vuur ook terug te vinden.
0: Het is een lopend vuur met een luchtje vandaag. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 88%. Van de stemmen zegt eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op onze verjaardagskalender. Robert Doornbos, de voormalige coureur. Tegenwoordig vooral analist bij de Formule 1 races. 45 geworden. Justin de Wild is jarig. We zeggen cheerio tegen hem op zijn 3 jaar van die zomerrit, weet je wel.
3: Oh ja.
0: 23 geworden vandaag. Julio Iglesias, 83. Ja. En Bruce Springsteen is jarig. En daarom uiteraard op de verjaardag van de Bos zijn 77ste Badlands. We'll

0: De jarige Bruce Springsteen en Badlands. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Praktijkscholen in onze provincie krijgen extra geld. Waarvoor? Hoor je zo.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Over een paar seconden is het 19:30. Je hoort het nieuws nu met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361, de Winsumerweg. Het slachtoffer werd op de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg in Groningen geschept door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht door de politie. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen en ook werden zichtschermen geplaatst. Vanwege de hulpverlening werd de weg tijdelijk afgesloten. De spanning neemt toe in het Canadese Montreal. Maakt de Internationale Wielenbond, de UCI, vanavond bekend of de wereldkampioenschappen wielrennen in Groningen en Drenthe worden gehouden in 2032. De enige andere kandidaat is India. De Gronings-Drentse delegatie heeft gisteren haar plannen gepresenteerd aan de UCI. De verwachting is dat de bekendmaking door het UCI-bestuur vanavond rond 11 uur Nederlandse tijd is. De noordelijke kandidatuur wordt gesteund met 20 miljoen euro vanuit Nijbegun. Totale kostenplaatje bedraagt 30 miljoen euro. Mocht het evenement naar het noorden komen, dan worden ongeveer 500.000 bezoekers verwacht. En wereldwijd zo'n 250 miljoen televisiekijkers. Meer praktijkscholen in onze provincie krijgen komend jaar geld om leerlingen te ondersteunen. Het gaat dan om leerlingen die normaal gesproken geen geld hebben voor bijvoorbeeld werkkleding tijdens een stage. Het zogeheten jeugdeducatiefonds bestond al op 2 scholen, maar vanaf dit jaar kunnen 6 extra scholen aansluiten. Een aanrader, zo vindt directeur Sander Klaassen van praktijkschool De Bolster in de stad. Zijn school maakte afgelopen jaar al gebruik van het fonds.
6: De bureaucratie vraagt vaak ook wat meer tijd, hè, zorgvuldigheid om tot wel of niet bij regelingen te komen. Nou, daar kunnen onze leerlingen gewoon niet altijd op wachten. Dus wij hebben een gelukkig een pot ter beschikking dat we snel kunnen inzetten zonder een heleboel regelgeving daaromheen, waardoor het toch mogelijk wordt voor leerlingen om naar school te gaan.
5: Vlak voor de Interland morgen in de Nations League tussen Nederland en Duitsland is er een minuut stilte om Martina Koeman te herdenken, meldt de KNVB. De vrouw van voormalig international en bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De Groningse leed aan borstkanker. In een persmededeling schrijft de KNVB het passend te vinden om haar te herdenken, omdat Martina tijdens Ronalds lange loopbaan als speler en trainer altijd aan zijn zijde stond. Vanmiddag is de uitvaart. Uit respect voor de familie Koeman is daarom ook de persconferentie van bondscoach Xavi verzet. Spelende wijze scholingsleren, dat is wat de leerlingen op OBS Driespan in Harkstede doen. Door de taalopdrachten op te lossen en samen te werken, kunnen de scholieren een schatkist met gouden munten openen. Deze leerling vertelt hoe het werkt.
7: We moeten kijken naar welke taal deze zin is geschreven. En dan staat er, staan er 2 talen onder en er is ook een cijfer bij onder.
8: Er zijn heel veel dingen in het Gronings volgens mij, wat vind je daarvan?
7: Leuk, want wij wonen in Groningen, we moeten ook goed Gronings leren.
8: Kun je het een beetje?
7: Wel verstaan, daar ben ik best goed in.
8: En praten?
7: Daar ben ik niet zo goed in. Ik zou het wel graag willen kunnen.
5: Het spel om leerlingen te enthousiasmeren voor het Gronings is ontwikkeld door onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. Doel is om elke basisschool in de provincie een keer langs te gaan. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
3: Ga nu naar Koken en Bonen.
10: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
3: Ga nu naar Koken en Bonen.
10: In het stadshart van Appingedam.
11: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
12: winkelen.nl. Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, grote verbazing bij raadsleden in de gemeente Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. En gisteren liet de organisatie weten er niet uit te komen met de gemeente. Ik ga er zo over praten.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together. De eerste grote verbazing bij Raadsteen in Otland over het niet doorgaan van de Duitse dagen. In gisteren liet de organisator weten er niet uit te komen met de gemeente. En daarom werd besloten de Duitse dag van 3 oktober, dat is al snel, af te schaffen. Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij, de VCP. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En wat dacht u toen u dat hoorde?
1: Ja, geklungel.
0: Geklungel?
1: Ja, dat was eigenlijk het eerste wat mij te binnen schoot. Zo van, als je even teruglees, de aanvraag is in april al bij wijze van spreken al gedaan. En dan krijg je ongeveer 3 weken van tevoren of 2 weken van tevoren krijg je te horen dat je nog aanvullende dingen moet invullen en zo allemaal. Ja, dat noem je dan een beetje geklungel.
0: Ja, en daar hebt u ook gelijk inmiddels, en u bent niet de enige, vraag over gesteld.
1: Nee, we hebben daar ook wat vragen over gesteld. Ik kan me voorstellen dat de gemeente zegt van bij evenementen er moet wat strenger gekeken worden naar de regels. Maar wij zijn geen Amsterdam of Rotterdam, wij zijn Oldams. En je weet ongeveer welke organisaties iets gaan organiseren. Roep die mensen bij elkaar aan het begin van het jaar en leg je regels uit. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar niet 2 of 3 weken van tevoren dat je iets gaat organiseren.
0: Ja, want
1: dat kan er bij ons niet in.
0: Want wat betekenen die Duitse dagen voor de gemeente Oldambt?
1: Ja, voor de gemeente Oldambt is het natuurlijk een behoorlijke impuls. Ook qua verkopen, je treft daar de hele middenstand mee. En door dit geklungel kom je natuurlijk ook weer negatief in het nieuws. Dat vind ik eigenlijk het allerergste, dat je daar weer negatief in het nieuws komt. We hebben dat al met het Zuiderveenfestival, hebben we dat ook al gehad. Ja, dan denk ik van, trek daar lering uit. Maar dat gebeurt niet.
0: Nee. Nou is het zo dat we nog, wat zal het zijn, een kleine 2 weken hebben, dikke 2 weken, tot het 3 oktober is. Hebt u dan nog hoop dat middels uw vragen, dat er dan toch nog ergens schot in de zaak gaat komen, dat het wel door kan gaan?
1: Ik denk dat er best wel wat gesprekken zullen komen, maar wat wil je in 14 dagen nou organiseren? Maar even te spreken, de Cityclub in Oldambt of in Winschoten, ja, die zeggen ook van, wat willen wij en wat kunnen wij nog organiseren? Een straatartiest, whatever dan ook allemaal, maar niet die publiekstrekker. Dat kan niet meer in deze 14 dagen.
0: Nee. Dan gaat het niet alleen om de Duitse dagen. Hè? De organisator die organiseert jaarlijks meer evenementen. Hebt u dan de hoop dat middels die vragen die dingen, uiteindelijk, want daar heeft u ook van gezegd, dat ga ik niet meer doen, dat toch terugkeert?
1: Ja, uiteindelijk zal er nog wel iets meer van terugkeren. Dat geloof ik ook wel. Maar het is op een of andere manier komt er een soort vertrouwensbreuk van, waar kan ik nog op rekenen? Wat wil de gemeente nog met mij? Ja, dat vind ik zo stom. Ik bedoel, net ook al gezegd, wij zijn geen hele grote stad. Je kunt eigenlijk iedereen uittekenen wie wat organiseert. En dat het dan allemaal op deze manier moet, ja, ik weet het niet. Want ik bedoel, straks wordt de Sinterklaasoptocht afgeschoten. Wat weet ik veel wat, omdat je niet voldoende de regels. En dan denk ik, kom op, dit kan niet. Ik heb nog wel hoop dat er iets gaat gebeuren. Maar we hebben 3 oktober, 17 oktober, weer zo'n Duitse dag. Wat wil je nou nog doen?
0: We wachten de antwoorden van de vraag af. Dank voor dit moment.
1: Ja, oké. Okay.
0: Jan Kenta, fractievoorzitter van de Verenigde Communistische Partij Oldambt, de VCP. En straks, de week tegen pest is deze week. En daarom in het onderwijs extra aandacht voor pestgedrag. En Harma is er met het weer. Radio.

0: Mousesmith en Al Horan en Drive Safe, bijna 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De herfst is begonnen.
1: Ja, ja. Afgelopen nacht om 2:05 was het zoiets. En wat brengt dat? Nou, in ieder geval zeker ook wel hele schieren noorzummers erdoor. Een Indian Summer, een Olle Weaver Summer, dat is de vervolgende week zo'n beetje gepland. En dan vroeg ik me nog wel of het wel al druk in bliep. Nu zit nog wel een beetje de kneep, maar aan de temperaturen zal het zeker niet liggen. En het aantal uren zon ook, nou ja, verdoog wel. Maar verdoog, dan is het toch wel weer heel veel bewolkt. Over het touw is er even wat zon en met een motige zuid-zuidwestenkwint wordt zo'n 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken er van nu noordwesten buien over, mogelijk met onweer. Vannacht weer droog en de opklaart zijn 10 tot 14 graden als minimum. En man is er weer zon. Het blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over pesten. Dat gebeurt op elke school wel. En dankzij social media ook daarbuiten kan 24 uur per dag doorgaan. Het is de week tegen pesten vandaag deze week. Met extra aandacht daarvoor op scholen. Bijvoorbeeld op CBS De Zandtangen in Mussel. Waar kinderen een workshop kregen van theatergezelschap De Steeg uit Groningen. Verslaggever Jetse Koper ging langs en sprak met twee jonge actrices.
2: Sorry, wat? Wat doe jij bij Stinkback thuis?
3: Nee, maar dat was dus het ding. Want
4: Nora, jij speelt de pester. Hoe is dat om te spelen?
5: Nou, het is heel erg ver van mijn eigen persoonlijkheid. Dus het is heel leuk om iets anders te kunnen spelen. Maar je merkt ook wel dat het gewoon... Het heeft ook impact als je iemand speelt die gewoon zo heftig pest.
2: Ja, een beetje braaf huiswerk zitten maken. Dus.
3: Ja, maar ik heb er wel al het werk laten doen.
2: Goed zo.
3: Ja.
2: En stinken de ouders ook zo?
3: Je hebt hopelijk wel gedoucht, hè?
2: Ja, tuurlijk. Echt 10 keer of zo.
6: Ik speel Rosa, de gepeste.
4: En hoe is het om gepest te worden?
6: Ja, het is niet leuk. Het is niet fijn. Maar nee, ik ben vroeger ook gepest in het echt. En nooit zo heel heftig. Maar het geeft me dan wel een idee van... ja, zo kan het ook zo heftig zijn in het echt. Bij kinderen, bij mensen, bij iedereen. Dus dat is wel heftig.
4: Ja, maar het is echt heel heftig, hè? Nee, ook fysiek.
6: Ja, dat is het zeker. En dan is het daarna dat je denkt... Oké, weer even een ontlading. Dat is gehad. Gelukkig is het allemaal niet echt. En doe je dit... vooral eigenlijk doen we dit om de kinderen te helpen. Dus dat is wel mooi.
4: Ja, je doet het voor de klas, zeg maar. Wat krijg je terug van die klas? Schrikken zij een beetje van jouw acteerwerk?
5: Nou, schrikken denk ik niet. Maar ik merk wel dat ze allemaal heel actief worden om mee te denken hoe je dan de pest er tegen kan gaan. En ik merk dan ook wel dat als ik dan in die peststoel zit, dat dan kinderen tegen mij zeggen van ja, jij stinkt. En dan gaan ze echt erop terug. En dan, ja, dat vind ik ook wel leuk. Weet je, het is ook wel leuk om dan te zien dat ze echt iets doen.
2: Een broodbakje. Er zit ook een briefje van je mami bij.
7: Dit is niet leuk.
2: Het is niet leuk. Dat doen we toch altijd?
4: Ja, wat merk je dat kinderen iets opsteken van naar deze workshop?
5: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ze merken dat je gewoon echt een impact hebt als je terugpraat of als je er bent voor een ander.
4: Ja, wat hoop je de kinderen mee te geven?
6: Nou, dat door dit uit te spelen, dat je kan laten zien van dit doet het dus met een gepeste en zo. Doet een pester dus. En dat het soms zo ver kan gaan. En dat het eigenlijk helemaal niet kan. En dat we gewoon lief tegen elkaar moeten zijn. En gewoon respect hebben voor elkaar. Dat is belangrijk.
0: Jullie Cardo Paviro en Nora Blunt. Actrices in de week tegen pesten op school in Mussel. En zometeen de geur van Groningen. De geur van de suikerfabriek. En ons loopt het vuur.
8: Goedemorgen.

0: zoek het randje op. We gaan dansen op de vulkaan. Je hoorde de dijk in de ochtendploeg.
1: Lopend vuur.
0: Het najaar is aangebroken vandaag. De eerste dag van de herfst hoor je al. En dus is de vertrouwde geur van de suikerfabriek terug boven Groningen en omstreken. Dankzij die fabriek in vier verlaten bij Hoogkerk. Gisteren begon de bietencampagne. En dus kun je het weer ruiken. En wat vind je daarvan? De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen, Sergej. Wat komt er allemaal binnen?
2: Ja, absoluut. En wie het vindt stinken heeft in Groningen niets te zoeken, zegt Jan Comteur.
0: Nou, dat zijn woorden.
2: Ja, duidelijk, Jan. Gea Piek heeft ook gereageerd. De geur van de suikerfabriek hoort hier in Groningen. Het is niet lekker, maar als je het ruikt, dan ben je wel thuis. Zo voelt het in elk geval voor haar. En Willem die heeft 32 jaar naast de fabriek en de vloeivelden gewerkt. En de eerste dag rook je het. En 's morgens bij het uitstappen, maar verder. Ach, niet zo zeuren, zegt hij. Het hoort er inderdaad bij.
0: Maar zat je er dichtbij, daar ruik je het heel sterk ook.
2: Ja, ja, maar dan zal het ook wennen, blijkbaar. Richard Riepema die heeft er in ieder geval geen last van. En ook Theo die heeft gereageerd. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen.
0: En dat is ook precies de stelling in het lopend vuur. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. En praat met ons mee. En dat kan via 050-3188-288. Je mag ons even bellen. Je mag ons even appen. Je mag even iets inspreken. Vinden we allemaal leuk. 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl of via de app van Noord. Tussenstand leert ons dat 91% van de stemmen zegt eens tegen de stelling: de geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Ons lopend vuur komen we straks op terug. En straks na 8 ook het weerstation hier dat klaar staat en misschien wel van jou is als je raadt waar Ronald is in Worstijde. Nu Jan Henk de Groot.
3: Ik heb Ronald in de pen, gum en papier. Titan, schiewig, was ze mooi hier. Al beter toch nooit, ze kreeg vast spier.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie...
9: Het is nu 8 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
11: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
10: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Ja, het is vandaag woensdag 23 september 2026. Ja, ik moet even bijkomen hoor, want we waren even niet in de lucht. En dus waren we nog druk bezig om te kijken hoe dat precies zit. En ja, toen waren we er ineens wel. Dus nou, bij deze, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, we spreken vanochtend met Gert Goossens van Op Pad met Joep over de hondenlosloopgebieden in Sellingen en in Winschoten. En we spreken ook met Harma de Roo over digitale nalatenschap. En er komt een conferentie over de toekomst van wonen voor senioren. En Karin van der Wal kan ons hier alles over vertellen. En oktober, stoptober, dat komt er ook weer aan. En daarover spreken wij met Paul van der Zee. Ja, het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Vitesse en Rosalyn. Ja, vandaag beginnen we met de verjaardagskalender. Want ik heb vandaag thuis een jarige Job. Het ventje dat mij voor de tweede keer moeder maakte en daarmee ons gezin compleet heeft gemaakt. Milan is vandaag 10 jaar en dat gaan we groot vieren. Het afgelopen jaar is namelijk niet heel makkelijk geweest. 10 maanden geleden heeft hij en wij te horen gekregen dat hij chronisch ziek is. Een ziekte die bepalend is voor elke stap die hij zet in het leven. En elke 5 minuten kan er anders uitzien. En dat heeft zijn wereld compleet op de kop gezet. Van een vriendelijk, vrolijk en avontuurlijk ventje hebben wij hem zien veranderen in een verdrietig, boos en gefrustreerd jongetje die het gevoel heeft dat hij ergens voor gestraft wordt. Waarom ik? En deze ziekte is niet anders dan domme pech. Zoals voor vele dingen gelden in het leven. Angst voor het leven, waardoor hij de eerste weken en maanden niets anders deed dan op de bank of op bed liggen. School lukte niet meer, want hij sliep slecht en laat, bang voor de dood. En dat is ook niet zo gek als je niet weet hoe de nacht verloopt, want dat weet je nooit van tevoren. Vannacht bijvoorbeeld hebben we 4 alarmen gehad. Eentje om 1:15, eentje om 1:30, eentje om 3:20 en eentje om 4:30. Alarmen die je niet kunt negeren en waarbij je in actie moet komen. En gelukkig gebeurt dit niet elke nacht. Nu, 10 maanden later, kan ik zeggen dat er een hoop veranderd is. Een intensief traject heeft hem geholpen het leven weer op te pakken. En we hebben de drukke basisschool met klassen van gemiddeld 30 leerlingen verruild voor een basisschool voor chronisch zieke kinderen met 10 leerlingen in de klas. En alle rust en ruimte om te ontwikkelen. En zo nu en dan heeft hij weer de slappe lach. En dat zijn inmiddels gouden momentjes. Alhoewel er toch zo'n 100.000 Nederlanders zijn met deze complexe ziekte, is het voor de farmaceutische industrie niet interessant om deze ziekte proberen te genezen. Want behandeling kost klauwen vol geld. En er wordt dus miljoenen verdiend aan deze ziekte. En helaas is dat de wereld waarin wij leven. Alles voor geld. En gisteravond schoven wij aan voor een webinar. Gepresenteerd door academici van het LUMC, het Leids Universiteit Medisch Centrum. En de eerste woorden, we staan aan de vooravond van genezing, zorgden voor tranen in de ogen. Want daar waar de farmaceutische industrie geen interesse heeft in genezing, hebben onze academici in Nederland het gelukkig wel. En het gaat nog even duren, maar ze zijn al heel ver in onderzoek. En dus durf ik wel hardop te zeggen dat er een grote kans in zit dat er een dag komt dat Milan genezen zal zijn van deze onwaarschijnlijk complexe ziekte. En dat is het grootste cadeau dat hij kan krijgen op zijn verjaardag. Want geloof mij, als je gezondheid niet vanzelfsprekend is, dan heb je maar 1 wens. Ja, en dan terug naar de ballonnen en slingers in ons huis. En de geur van zelfgemaakte appeltaart, Milans favoriet. Milan, onze sterke moedige strijder, is vandaag 10 jaar... en daarmee heeft iedereen bij ons in huis dubbele cijfers. En dat is toch wel een mijlpaal, hoor. Ik kan dan ook niet anders dan een van zijn favoriete nummers gaan draaien. Milan, lieve schat, deze is voor jou.

Nothing's Gonna Stop Me Now van Samantha Fox. En daarvoor hoorden we dus Golden van Huntrix. Ja, het is alweer 9:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Jan Henk de Groot met Janneke.

scheelt. Ein dek tovel aan de Waasdorf, groenten kal in ein wat wild. Kost allemaal voor regen, maar wat dorst, we

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit het wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De N366 is vanwege het ongeval in beide richtingen afgesloten. Commissaris van de Koning René Paas voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van de Pekela raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij commissaris van de Koning René Paas heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiterlijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor een mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat één persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers, de veilige landers, in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar mee meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstaan toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op 1 miljoen euro per jaar. Arriva betaalde de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 12 graden.

Fleetwood Mac en Everywhere. Ja, wie kent hem niet? En daarvoor hoorden we The Buggles met Video Killed the Radio Stars. We gaan zo in gesprek met Gert Goossens van Op Pad met Joep over de hondenlosloopgebieden in Sellingen en Winschoten. Maar eerst nog even Bum Funk MC's met Freestyler.

0: Nou, ik denk dat we nu wel allemaal wakker zijn.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Waar kun je in onze regio lekker wandelen met je hond zonder dat hij steeds aan de lijn hoeft? In Sellingen en Winschoten zijn speciale losloopgebieden. Maar de regels verschillen per gebied en we praten hierover met Gert Goossens van Op Pad met Joep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe ben je op het idee gekomen om deze reisblog en ook gids te gaan maken?
2: Om te beginnen even misschien leuk ook waar de naam vandaan komt. Want de site is genoemd naar Joep. Joep was mijn hond wat allemaal mee begon. Joep was een hele stoere ridgeback met een heel klein hartje. En hij heeft een blijvende indruk bij mij achtergelaten. Dus vandaar de naam. Dat vind ik wel leuk om even te vertellen.
0: Ja, dat is het zeker.
2: Ja, en nu loop ik met Nala, onze oudste. En dat is eigenlijk de hond van mijn dochter. Maar goed, inderdaad, over Op Pad met Joep. Ik heb inmiddels een lijst met 86 losloopplekken door heel Nederland, verdeeld over de provincies. En zoals je op Westerwolde actueel hebben kunnen zien, heb ik daar ook een loslooplijst van Groningen aan toegevoegd. Dus, maar volgens mij ben ik een beetje weggelopen bij je vraag, hè?
0: Klein beetje. Ja, en waarom is het handig om te weten waar je hond wel of niet mag loslopen?
2: Nou, het is zo dat... om te beginnen, mijn stelregel is... Ik verzin niets en ik kopieer liefst elke losloopplek en losloopgids. Op al mijn hoofd, die trek ik persoonlijk na bij de gemeente of beheerende organisaties. En ik probeer me daar ook een beetje op te onderscheiden. En de reden daarvoor is om terug te komen op je vraag. Mensen denken toch vaak van, hey, dit is een losloopgebied. Dus ik doe mijn lijntje eraf en ga hem even aan. Maar het is zo dat elke losloopplek heeft wel regels waar mensen zich aan moeten houden. En, ja, ik sprak afgelopen maandag bijvoorbeeld een boswachter in de regio Utrecht. En die vertelde over een voorval waarbij een ree afgemaakt moest worden. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En dat is ook de reden dat ik dat platform gestart ben.
0: Ja, ik weet ook van hondeneigenaren inderdaad dat het soms best vervelend is dat er inderdaad honden loslopen op plekken waar het gewoon niet mag. Omdat ook niet elke hond dat fijn vindt.
2: Nee, dat klopt. Nee, honden zijn ook heel verschillende wezens, net zoals mensen dat zijn. En de ene hond heeft er heel veel behoefte aan om lekker in zijn eentje zijn ding te doen. En andere honden die willen juist wel met andere honden spelen. Dus dat is inderdaad ook een reden om gedoe te voorkomen. Is dat mensen zich goed bewust zijn van de regels die per losloopplek ook gelden. Zodat iedereen er lekker van kan genieten. En ja. Natuurlijk, wat ik net zei over die boswachter. Ja, wildbeheer is daarbij ook een zorg. Zelfs in losloopplekken blijft dat ook gewoon een issue.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, en wat kun je vertellen over het losloopgebied in de Sellingenbossen?
2: Nou ja, Sellingenbossen en Winschotenbossen bijvoorbeeld. Hè, daar heb ik, die staan bijvoorbeeld in mijn lijst. En daar zie je al de Sellingenbossen, daar de losloopzone. Hè, dus de Jisp, als ik het goed zeg. Jisp in het Boertuigenweg en de Zevenmeersveenweg. Daar kunnen ze bijvoorbeeld door de week los en in het weekend moeten ze aangeleind. In het Winschotenbos, wat in de buurt ligt, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Dat is in regel iets strenger. En dan mogen ze los, maar wel onder appel. Dus mensen moeten zich daar wel bewust van zijn. Van oké, luister op mijn hond als ik zeg dat hij moet komen. Ook als er een haas voorbij komt of als er andere honden in de buurt zijn.
0: Ja, is dat niet sowieso altijd handig dat je gewoon wel je hond een beetje onder controle hebt, zeg maar?
2: Dat klopt, ja, dat klopt. En wat dat betreft doen we ook een beetje een beroep op de common sense van mensen, zeg maar. Je kent je hond en denk even na als je zo'n gebied inloopt van... Oké, hoe zal hij zich gedragen? Komt hij ook als er een haas of een ander dier voorbij komt? Dus ja, weet je, dat is ook gewoon zo.
0: Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. En natuurlijk ook met de andere honden. Want er kunnen honden bij zitten die het niet fijn vinden. En die kunnen natuurlijk ook schade aanrichten.
2: Zeker, ja.
0: Jullie hebben inmiddels 86 losloopgebieden in heel Nederland verzameld. Hoe zoeken jullie uit welke regels er op een bepaalde plek gelden?
2: Ik Meestal is het een mailen of bellen, soms interviews. Ga ik naar de beherende organisaties. En dat zijn soms gemeentes, maar meestal staatsbosbeheer, natuurmonumenten. De landschappen natuurlijk, de provinciale landschappen die we door het hele land hebben. Maar dan is het heel vaak mailen hoor, maar ook soms bellen of interviews. En op die manier check ik ze allemaal.
0: Ja, om zeker te weten dat het ook inderdaad klopt.
2: Ja. Zeker. Vandaar ook dat het misschien niet zo'n enorme uitputtende lijst is. Want volgens mij zijn er nog wel langere lijsten te vinden op internet. Maar ik probeer me daar een beetje te onderscheiden op dat we gewoon echt per plek gewoon precies weten wat er verwacht wordt van de mensen met hun hond. Om die te voorkomen.
0: Juist. Ja, de gids is er nog niet, klopt?
2: Ja, hij staat online hoor.
0: Hij staat online. Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. Waar kunnen mensen het vinden?
2: Op wasmetjou.nl en als je op die plek terechtkomt, dan kan je gewoon zoeken op losloopgebied in Nederland. En daar zit ook een hele plek. Er is ook nog een afzonderlijke lijst voor Groningen bijvoorbeeld. Voor elke provincie overigens. Maar bij Groningen hebben we, even kijken, Karingen, Stadspark, Blij Amsterbos, Sellingenbos, Schildmeer, Ballast, Plaatbos. Er staan een hele, een stuk of 7 zo even snel, staan erop. Dus voor iedereen in Groningen is daar wel iets te vinden, denk ik.
0: Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ja, heel leuk. Heel leuk dat jullie me uitgenodigd hebben.
0: Graag gedaan.

The Romantics and What I Like About You. En daarvoor hoorden we Henk Wijngaard met Containersong. Ja, het is alweer bijna het einde van het uur. Het is alweer bijna 10 uur. En dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij met Harma de Roo over digitale nalatenschap. En er komt een conferentie over de toekomst van wonen voor senioren. En daarover kan Karin van der Wal ons alles vertellen. Dat dus allemaal straks. Eerst nog even Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. En wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
14: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
15: Het

0: Velasco en 505. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Wat gebeurt er met jouw digitale leven als jij er niet meer bent? We regelen vaak van alles voor later. Maar heb je ook wel eens nagedacht over wat er gebeurt met je telefoon, e-mail, social media, foto's en andere digitale gegevens als je er niet meer bent? Harma de Roo vertelt ons alles over de workshop Digitale Nalatenschap. En hoe willen we wonen als we ouder worden? Over die vraag organiseert provinciale belangenbehartiger Zavi op dinsdagmiddag 29 september de seniorenconferentie Zo willen wij wonen. We spreken hierover met Karin van der Wal. Henk Gugelaar verzorgt vanochtend het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Go West and We Close Our Eyes. En daarvoor hadden we 10cc and The Things We Do For Love.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: We regelen vaak van alles voor later, maar denken we ook aan ons digitale leven. Wat gebeurt er met je foto's, e-mail, telefoon, social media als je er niet meer bent? Tijdens de workshop Digitale Nalatenschap leer je wat je nu al kunt regelen. En daarover spreken wij met Harma de Roo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat verstaan we precies onder een digitale nalatenschap?
2: Ja, de digitale nalatenschap. In principe alles wat je digitaal bij je hebt. Dus denk maar aan je telefoon. Wat heb je op je laptop? Wat heb je op je iPhone? Digitaal is natuurlijk ook de foto's die je allemaal bewaart. Maar denk ook maar aan social media, aan Facebook, aan Instagram, aan allerlei soorten accounts die je nog hebt. En ja, en wat gebeurt er als je er niet meer bent? Denk heel vaak aan een erfenis. Nou, dan krijgen we, weet je wel, dan krijgen we een geldbedrag of we krijgen een huis of nou, dat soort erfenis. Maar wat doe je met je digitale erfenis?
0: Ja.
2: En deze workshop gaan we er in ieder geval bij stilstaan van wat hebben we eigenlijk allemaal aan digitale accounts? Kan natuurlijk ook bijvoorbeeld je Jumbo-pas zijn. Het kan inloggegevens zijn van verschillende winkels waar je online ook shopt. Heel veel dingen kun je via social media, kun je van tevoren kun je al aangeven wat je daarmee wilt.
0: Okay.
2: We hadden het er net ook over, hè? Wat gebeurt er inderdaad? Je ziet wel eens voorbij komen van ja, dan weet je inderdaad, iemand is al overleden, maar je ziet dan nog de verjaardag nog voorbij komen.
0: Ja.
2: Kan natuurlijk heel, heel pijnlijk zijn. En dat gaan we allemaal bespreken, hoe we dat kunnen. Klaarmaken, zeg maar, voor later.
0: Ja, want dat is wel iets om. Dat het belangrijk is om alvast over na te denken, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, en liever denken we er natuurlijk niet bij na. Denken van, nou ja, dat komt allemaal wel. Maar het is ook meer een bewustwording van wat heb ik eigenlijk allemaal digitaal? We gaan dan inzichtelijk maken. Wat heb ik allemaal online? Je krijgt ook een heel mooi formulier krijg je mee. En die kun je thuis ook nog even weer nakijken. Want je kunt het niet allemaal in één workshop kun je het allemaal voor elkaar maken. Want het is echt nog wel even een klusje hoor. Om alles even bij elkaar te zoeken. Ja, en inderdaad, en met je foto's. Wat wil je graag wat er met je foto's gebeurt? Mag iedereen dat inzien? Of maak je dan speciaal voor iemand een documentje aan? Want het is nog niet notarieel vastgelegd, je digitale nalatenschap. Het is, je maakt inderdaad een overzicht van wat je dan graag geregeld wilt hebben. En je geeft dan iemand toestemming. Maar dat kun je nog niet notarieel vastleggen. En daarom is het wel mooi om je wensen wel alvast aan te geven. Zodat je nabestaanden daar wens aan kunnen geven.
0: Ja, maar dat is toch eigenlijk best wel bijzonder. Want we kunnen in principe alles officieel vastleggen, inderdaad.
2: Ja,
0: maar dit dus niet.
2: Nee, notarieel kan het nog niet. Er zijn wel bedrijven die dat ook voor je organiseren, zeg maar. Dat zullen we ook bespreken. Maar er is nog niet iets wat je notarieel kunt vastleggen, inderdaad.
0: Nee, dat is toch wel echt wel iets van deze tijd eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, en dat is inderdaad van deze tijd. Want de workshop in de bibliotheek van Vlagwedde is al volgeboekt.
0: Kijk.
2: Er zijn in de bibliotheek van Bellingwolde zijn nog een enkele plaatsen. En in Bellingwolde is die op. Even kijken hoor. Dat is op woensdag 30 september om 1 uur.
0: Volgende week dus.
2: Ja. Klopt, volgende week woensdag om 1 uur, bibliotheek Bellingwolde.
0: Als mensen binnenkomen lopen woensdag om 1 uur, wat gaat er dan gebeuren?
2: We gaan inderdaad eerst eens met elkaar kijken. Wat hebben we nu aan digitale nalatenschap? Waar moeten we eigenlijk aan denken? Wat houdt het nu precies in? Hoe kunnen we dat allemaal organiseren? Allemaal op een rij krijgen? Krijgen mensen ook een document mee? Alles organiseren, wat heb ik nu digitaal? En als laatste stap, wat wil ik graag dat daarmee geregeld wordt? Dus we gaan echt stap voor stap, gaan we alle facetten gaan we bij langs.
0: Ja, juist.
2: Ja.
0: Ja, mensen moeten zich van tevoren aanmelden, kan ik me voorstellen.
2: Ja, klopt. Ja, ja dat kan via onze website www.groningsebibliotheken.nl/agenda/Westerwolde. Maar kan natuurlijk ook even via de balie van de bibliotheek.
0: Zijn er ook kosten aan verbonden?
2: Nee, er zijn geen kosten aan verbonden.
0: Kijk, nee. Dat is altijd even fijn om te weten.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, ontzettend bedankt. En ik hoop dat heel veel mensen erover na gaan denken.
2: Ja, nou en mocht er meer belangstelling voor zijn, dan gaan we deze workshop nog een keer geven. Want ja, het is heel snel volgeboekt. Dus hou het in de gaten en dan gaan we het nog een keer organiseren.
0: Kijk, goed om te weten.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
1: Dit is Goud op Groningen 1.

Coming Around Again van Carly Simon. Ja, het is alweer bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 en nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Joe Dolan en Lady in Blue.

Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Een persoon is had bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De N366 is vanwege het ongeval in beide richtingen afgesloten. Het is nog niet bekend hoe lang de stremming gaat duren. Het verkeer wordt omgeleid. Commissaris van de Koning René Paas voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van de Pekela raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij commissaris van de Koning René Paas heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor een mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat 1 persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers, de veilige landers, in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn het weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op 1 miljoen euro per jaar. Arriva betaalt deze inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden om de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en in de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

A Better Love van London Beat. En daarvoor hoorden we Kim Wilde met Checkered Love. Ja, we gaan straks in gesprek met Karin van der Wal over een conferentie over de toekomst van wonen voor senioren. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Gila en Bend Me, Shape Me.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Hoe willen we wonen als we ouder worden? Zelfstandig, veilig en liefst dichtbij voorzieningen en andere mensen. En daarover gaat de Provinciale Seniorenconferentie Zo willen wij wonen. Op 29 september in Zuidbroek. En we spreken hierover met Karin van der Wal. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, waarom een conferentie over de toekomst van wonen voor senioren?
2: Dat is een hele lange aanloop. Waarom? Omdat het een ongelooflijk belangrijk thema is, waar we allemaal, ongeacht onze leeftijd, zeg maar, allemaal mee te maken krijgen, mee te maken hebben. Waarvan we ook allemaal weten dat daar best een aantal problemen zijn op de woningmarkt waar we tegenaan komen te lopen als we ouder zijn. En ik zeg altijd maar zo, in het verleden had je een Postbus 51 spotje dat ging over een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, hè, voor het techniekonderwijs. Ja. Maar dat geldt ook voor de ouderen. Een slimme ouder is op zijn toekomst voorbereid. En we moeten eigenlijk vandaag nadenken over morgen.
1: Want tegen welke dingen kun je ongeveer aanlopen?
2: Nou, dat nummer 1, dat de woningmarkt op slot zit. En dat je als je ouder wordt in je bestaande woning tegen ongemakken aanloopt die je graag zou willen veranderen. Het veranderproces daarvan is best ingewikkeld en ook niet altijd mogelijk. En dan zoek je een woning waar je comfortabel kunt verblijven, maar die ook nog een beetje betaalbaar is. En dan zit je met een stagnerende woningmarkt en het niet beschikbaar zijn van de stenen zoals jij die zou willen. Ja, dan zit je vast.
1: Ja.
2: En daar moeten we met elkaar over nadenken. En dat is in eerste instantie, denk ik, aan de ouderen zelf, om daar voor zichzelf en voor de eigen situatie goed over na te denken. Maar dat is ook aan woningcorporaties, aan projectontwikkelaars, aan gemeenten die beleid maken op dit terrein. Dus we gaan met elkaar, zijn we al een poosje in gesprek, moet ik eerlijk zeggen hoor, vanuit deze organisatie. En dat komt eigenlijk allemaal een beetje samen in de conferentie van komende dinsdag, waarin we voor de bezoekers eigenlijk zoveel mogelijk praktische handvaten willen bieden op de vragen die bij hen leven.
1: Ja, want hoe ziet het eruit voor de bezoekers dinsdag?
2: Nou, we hebben een aantal aansprekende sprekers, zeg maar. Mensen met verstand van zaken die ons meenemen in de wereld waar we mee te maken hebben. Een manager strategie en beleid van Domesta. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar die kan een prachtig verhaal vertellen over hoe dat nou eigenlijk zit met die woningen en onze wensen en onze behoeften. Hè? Want je zei terecht, de voorzieningen om ons heen en de contacten om ons heen zijn eigenlijk belangrijker dan de stenen. Ja. Maar hoe houden we dat in stand? Peter Weder komt spreken namens de Senioren Nederland. Nou ja, dat is de groep zelf. Dus vanuit de ouderen worden we meegenomen in die wereld. En daarna is er 2 uur lang gelegenheid om de informatiepleinen te bezoeken. En daar gaat het over wonen, maar ook over mobiliteit en bereikbaarheid, over toekomstplannen en ook geldregelingen. Hoe gaan we dit allemaal financieren met elkaar? En voor jezelf ook met name. Wat is dan voor jouw situatie een goede tip of een goede weg om toch aan een andere woning te kunnen komen? Of om misschien samen met andere mensen een project op te zetten? Hè? Maar wat kunnen we zelf? Hè? Dat is wel heel erg de leidraad van de bijeenkomst. En er is ook nog een informatieplein over zelfstandig blijven wonen. Als je er toch voor kiest om in je eigen huis te blijven wonen, welke slimme hulpmiddelen zijn er dan allemaal die dat mogelijk kunnen maken?
1: Ja.
2: Waar kun je gebruik van maken? Dus het is een divers aanbod, denk ik, op verschillende invalshoeken ingestoken. En ik hoop dat de mensen daar met goede ideeën, goede tips en praktische dingen voor de eigen situatie vandaan komen eind van de middag.
1: Ja, je gaf het net al aan. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is daarvoor nodig?
2: Dat is in allereerste instantie, denk ik, een goed sociaal netwerk. Als je ouder wordt en de mensen om je heen vallen weg, gewoon vanuit leeftijd of ziekte, dan is sociaal isolement best wel een ding. Je kunt erg alleen komen te staan. En wie heb je dan om je heen in jouw netwerk? Hoe hou je dat in stand om die sociale contacten op peil te houden? En daarnaast natuurlijk ook de sociale voorzieningen. Zit je dicht bij winkels? Zit je dicht bij een huisarts? Heb je vervoer in de buurt? Nou, dat soort dingen zijn eigenlijk heel belangrijk.
1: Ja, dat is zeker waar. Waar kunnen mensen informatie vinden over deze conferentie?
2: Dat kan op onze website. En dat is www.zavie.nl. Dat is Z-A-V-I-E. Zavie staat voor zorg en aandacht voor iedereen. Op die website klik je even op de agenda en daar staat alles met betrekking tot de seniorenconferentie, de data, de tijdstippen, locatie en ook de manier van aanmelden. Want we willen graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Deelname is gratis, maar wel graag even aanmelden, zodat we er rekening mee kunnen houden met hoeveel mensen er komen.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Heel graag gedaan en jullie bedankt.
0: Dit is Goud op Groningen 1.

0: Ja, de Beatles met All You Need Is Love. Ik moet zeggen, iedere keer als ik dit hoor, dan geeft me dat toch een beetje een decembergevoel. He, met een kerstspecial van Robert de Brink. Dan denk ik,
1: inderdaad. Ja, ja,
0: ja. Als hij begint al, dan hoor je het al aankomen inderdaad. Dan denk je, nou... Goed, ja, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Paul van der Zee over oktober stoptober. Ja, dat heeft natuurlijk alles met roken te maken. Heb jij wel eens gerookt, Henk?
1: Ik heb nooit gerookt, dus ik heb ook nooit hoeven stoppen.
0: Kijk, nou, dat is eigenlijk de beste manier natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Maar ook in mijn omgeving zijn steeds meer mensen die eigenlijk gestopt zijn en al jaren geleden.
0: Ja.
1: En wat me wel opvalt trouwens, dat ik regelmatig jongeren zie roken. En dan met name vapen. Dat is wel heel erg in.
0: Ja, en toch ook wel weer een hele zorgelijke vooruitgang. Ja, vooruitgang is het niet. Een zorgelijke ontwikkeling, moet ik zeggen.
1: Het is een opstapje naar, laat ik maar zeggen, echt roken.
0: Ja. Ja, en ik heb gek genoeg altijd tegen mijn kinderen gezegd... als jullie later willen roken, dan heb ik nog liever... dat je een gewone sigaret pakt dan een vape. En dat klinkt heel raar misschien. Maar de lange termijn problemen die je kan krijgen van vapes... ja, die zijn nog helemaal niet in kaart gebracht. En volgens mij is het nog gevaarlijker dan roken. Ja, liever helemaal niet natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
1: Het beste is helemaal niet roken,
0: nee,
1: maar
0: klopt.
1: Dat is inderdaad het beste. Dus pak je kans in oktober.
0: Ja, laten we het inderdaad op die manier houden. Nou ja, ik rook ook niet. In mijn omgeving ken ik ook gewoon niemand die rookt. Dus wat dat betreft zijn we allemaal goed bezig. Maar inderdaad, het gedeelte wat onder jeugd speelt nu... dat is wel een zorgelijk iets. Nou ja, we gaan het er straks over hebben.
1: We horen het.
0: We horen het. We gaan eerst nog even verder met Tina Turner en Disco Inferno.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagwedde.
1: Het is nu 11 uur. Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Gevonden.
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland.

0: Bereikbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Ursula Rock en Rise Up. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. Stoppen met roken kan ongelooflijk moeilijk zijn en de meeste rokers hebben dit al eens geprobeerd. En daarom is oktober Stoptober in het leven geroepen. Want Stoptober, of tijdens Stoptober, stop je 28 dagen met roken of vapen. En meer dan 50.000 Nederlanders doen hier aan mee. En we spreken hierover met Paul van der Zee. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Davina Michel en This Is My Life. En daarvoor hoorden we Emma Heesters en Waar Ga Jij Heen?
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Oktober is Stoptober, de maand waarin extra aandacht is voor stoppen met roken. Maar ook stoppen met vapen krijgt steeds meer aandacht en vooral onder jongeren. We spreken met Paul van der Zee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, waarom is het belangrijk om niet alleen over stoppen met roken te praten, maar ook over vapen?
2: Nou ja, goed, je ziet dat vapen steeds meer schadelijke gevolgen heeft voor de jeugd. En de hele tabaksindustrie heeft daar handig op ingespeeld door dat steeds meer te ontwikkelen. En je merkt nu ook dat jongeren daar ook steeds meer schade van ondervinden. Dus ik denk dat het zinvol is om daar ook meer aandacht aan te besteden.
0: Zie je dan ook dat steeds meer jongeren willen stoppen met vapen?
2: Nou, ik zie in ieder geval dat de problemen steeds groter worden. Voor de ouders een groot probleem is dat de jongeren steeds op een jongere leeftijd beginnen met vapen. Hè. Vanaf de gemiddelde leeftijd is ongeveer 13 jaar. En helaas is het zo met vapen en ook een beetje met roken dat de gevolgen steeds... dat de gevolgen pas later zichtbaar zijn. Maar je merkt wel dat de jongeren steeds meer ervaren dat ze er last van gaan krijgen. Slecht van slapen, schoolresultaten beïnvloed worden. Dus mede ook door die zorgen en de zorgen van ouders, denk ik dat jongeren ook vaker willen stoppen inderdaad.
0: Ja, want veel jongeren denken dat vapen minder schadelijk is dan roken. Zelf denk ik dat dat vooral niet zo is. Wat weten we daar inmiddels over?
2: De langdurige gevolgen van vapen, dat zijn ze steeds meer aan het onderzoeken. Maar je merkt gewoon, wat ik net ook al zei, dat vooral het nicotinegebruik, het is uitermate verslavend vapen. En het blijkt ook dat 1 op de 3 vapers ook gaan roken. Dus dat is een heel vervelende gevolg eigenlijk daarvan. Maar je ziet ook dat mensen op intensive care terechtkomen. Ja, dus de gevolgen worden steeds erger. Mensen die slapen, s'nachts slecht, worden vaak wakker. Wat dat betreft denk ik dat het wel zinvol is om daar aandacht aan te besteden.
0: Ja,
2: het is dus niet schadelijker, of het is niet veel minder schadelijker dan roken.
0: Nee, dat weten we inmiddels. Mocht je nou inderdaad roken of vapen, wat is dan de eerste stap die je moet gaan zetten als je echt wil stoppen?
2: Het belangrijkste is denk ik dat je moet besluiten dat je graag wil stoppen. En ik stel vaak de vraag van, wat is nou het voordeel van het roken en het vapen? Nou ja, dan komt vaak als eerste antwoord dat het vaak een gewoonte is. En dat het er een beetje is ingeslopen. Dus ik denk als je echt wil stoppen of je krijgt er veel last van, ga dan naar de huisarts toe. Ik werk zelf voor Rookvrij en Fitter. En je krijgt gratis begeleiding voor het stoppen. Omdat dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Als je dat bij een erkende stoppen met roken coach of stoppen met vapen coach doet. Dus er is eigenlijk zou niks je tegen moeten houden om te stoppen. Omdat het ook nog inderdaad vergoed wordt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat bij jongeren bijvoorbeeld er ook echt een groepsdruk bij zit.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook heel lastig. Want ik zeg altijd als je zelf hebt besloten om te stoppen, dan dat is één. Maar de omgeving bepaalt vaak ook hoe makkelijk of hoe moeilijk dat is. Hè. Als vriendinnen of vrienden roken of vapen, ja, dan is het nog wel eens lastig. Maar uiteindelijk denk ik ook dat je zelf verantwoordelijk bent om dat besluit te nemen. En als je er veel last van krijgt, dan is er alles een reden toe om zelf dat besluit te nemen. Maar ik snap dat het lastig is en ik denk dat je daar ook met kinderen op die leeftijd erover moet hebben. Op school, maar ook als ouder.
0: Ja, en voor ouders is het natuurlijk best wel lastig dat vapen, want je ruikt het niet meer. Hè? Vroeger als iemand ging roken, dan ruikte je dat als diegene weer thuis kwam. Maar vapen is een stukje lastiger.
2: Ja, en er zijn ook veel ouders die het niet weten. En vapen kun je ook eigenlijk de hele dag doen. Hè? Dus, maar goed, iemand die veel vapen, dat staat eigenlijk al gelijk met het roken van één pakje sigaretten per dag. Ze doen er ook alles aan om het steeds meer verslavend te maken. Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje vechten tegen de bierkaai. Maar ik snap dat de ouders zich daar zorgen om maken.
0: Ja, want je ziet dat die dingen, die zien er ook gewoon fantastisch uit eigenlijk, hè? Dus in principe is het natuurlijk voor jongeren ook geweldig om zo'n ding te gebruiken eigenlijk. Als je niet aan de gezondheidsrisico's denkt.
2: Nee, dat klopt. En ze doen er ook alles aan om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hè. Dat zijn mooie verpakkingen. Ik weet dat er ook al smart tapes zijn. Hè. Dan kun je videospelletjes daarop spelen. En als je dan weer extra trekjes gaat doen, dan kun je weer beter scoren bij het spelletje. Dus ja, er zijn allerlei influencers die maken er reclame voor. Ja, dus het is best wel lastig, zeker om om op die leeftijd een goede beslissing te nemen. Maar geloof me, ik heb honderden mensen begeleid die willen stoppen met vapen en roken. En iedereen zegt van, ik had er nooit aan moeten beginnen. Dus er zijn vele dingen die je moet uitproberen op die leeftijd. Maar roken en vapen is daar een van de allerslechtste keuzes.
0: Ja, doe dat vooral niet.
2: Doe dat vooral niet. Nee, precies. Nee, dat is echt gewoon troep, is het.
0: Ja. Ja, dat is het zeker. En kom er dan maar eens vanaf. Nou ja, daar gaan we dus in oktober over hebben.
2: Zeker. Nou ja, ik denk dat het goed is. Wij hebben het ook heel druk. Dat ellende, hè, op latere leeftijd, wat ik al zei, dan heb je er pas last van. Maar hoe eerder je stopt, hoe beter het is. En je kunt beter je gezondheid, maar ook je geld ergens anders aan besteden. Dus mocht je er meer over te weten komen, dan kun je altijd bij ons terecht. En voor een vrijblijvend gesprek of te kijken wat je er wel of niet aan kan doen. Maar je kunt zo vroeg mogelijk beginnen met stoppen, want daar heb je je hele leven plezier van.
0: Ja, je geeft aan, je kunt bij ons terecht. Waar is dat?
2: Bij Prenger en Hoekman, er zit een bekende fysio, daar zit een stoppen met roken coach. Van Rookvrij en Fitter op de website van ons kun je alle stoppen met roken coaches vinden. En uiteraard kun je ook naar je huisartsen toe. En die kun je ook altijd helpen als je daar prettiger bij voelt.
0: Ontzettend bedankt.
2: De hele begeleiding is gratis, dus schroom niet.
0: Nou, hartstikke goed om te weten. Dankjewel voor de informatie. En ik hoop dat er een hele hoop mensen naar mee gaan doen. Dankjewel.
2: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel, graag gedaan.
1: Dit is Goud op Groningen 1.

The Doobie Brothers en Listen to the Music. Ja, het is alweer 11:55 en dus zo tijd voor het Groningen 1, nieuws en weer. Maar eerst nog even Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Commissaris van de Koning René Paes voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij de commissaris van de Koning René Paes heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het ging om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat één persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn de weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op €1 miljoen per jaar. Arriva betaalt de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

0: Traveling Wilburys met End of the Line. En daarvoor hoorden we Johnny Hates Jazz met Turn Back the Clock. En daarvoor Timeless met Where is the Love. Ja, even kijken hoor, waar we zijn op dit moment. We zijn hier in de studio, hartstikke leuk, in Vlagwedde. Ja, Hives is terug.
1: Ja, ik kondigde het af, back in time. 22 jaar geleden heb ik begrepen dat Hives er was.
0: Ja, dat klopt. En hij is 13 jaar geleden is het gestopt, geloof ik. Dus, maar hij is terug. Het is terug, moet ik zeggen. Want een hij of een zij natuurlijk niet. Maar het is terug. En er zitten best veel voordelen aan met betrekking tot de social media die we op dit moment hebben.
1: Ja, ik heb zelf geen ervaring met Hives. In mijn omgeving wel diverse mensen die Hives hebben, die hadden. En ja, het heeft inderdaad voordelen, heb ik begrepen. In ieder geval, het is geen groot techbedrijf dat erachter zit. Het is Europees, Nederlands zelfs.
0: Ja.
1: En geen algoritme, heb ik begrepen, om je verslaafd te maken aan het gebruik van Hives.
0: Klopt. Het is echt puur en alleen voor of tegen vereenzaming, denk ik ook wel een beetje.
1: Ja.
0: Gewoon contact hebben met de mensen die je ook daadwerkelijk kent.
1: Alleen maar krabbeltjes aan vrienden
0: krabbeltjes.
1: En bekenden.
0: Ja, ja en glitterde plaatjes en zo. Echt het oude weer een beetje.
1: Ja, het waren ook allerlei spelletjes, heb ik wel gezien.
0: Ja, klopt. Allemaal spelletjes en dingetjes. Ja, en ik heb wel een account gehad. Ik ben altijd heel laat met dat soort dingen. Ik was ook vrij laat met Facebook. Ik heb ook gewoon geen Instagram-account. Dus wat dat betreft ben ik misschien niet zo'n hele goede speler in deze. Maar uiteindelijk had ik ook een Hives-pagina, zeg maar. En wat ik daar eigenlijk nog van weet, is dat ik vooral ook in die tijd was ik ook zwanger van mijn eerste zoon. En ja, dat ik ook nog goed kan herinneren dat ik daar een soort van gadget op kon zetten, zeg maar. Want er zitten ook allemaal gadgets op en zo die je erop kon plaatsen.
1: Ja.
0: En dat hij dus ook, zeg maar, meeliep in de zwangerschap. Dus dat hij ook elke week vertelde van wat gebeurt er nou precies in je buik en weet ik veel wat allemaal. En dat je op die manier eigenlijk ook kan laten weten dat je zwanger bent, zeg maar. En zo waren er nog tal van andere gadgets. Ja, die mensen toch wel heel erg leuk vonden dat dat op je site stond. Want ik weet van een oude vriendin van mij, die kwam ik op een gegeven moment na jaren tegen, en die zei tegen mij van, ik wist dat jij een zoontje had gekregen doordat er een gadget stond op jouw Hives-pagina.
1: Oh ja.
0: Dat weet ik nog heel goed.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ja, wat ik zeg, ik was altijd heel laat met dit soort dingetjes. Dus er waren echt wel mensen voor mij aan, zeg maar, met een Hives-pagina.
1: Maar ga je nu dan een van de eerste zijn die het weer oppakt?
0: Ja, dat is. Ik heb er wel over nagedacht. Want ik denk van ja, weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Facebook en dat soort dingen allemaal. Ja, daar kleven toch best wel veel nadelen aan. Hè? Want zo simpel is het gewoon. Je hebt zo'n algoritme. Je bent er best wel verslaafd aan, het scrollen. Maar ook het tegenkomen van mensen die je gewoonweg niet kent. En soms zitten er ook wel eens spannende content dingen tussen. Ja, en dan bedoel ik niet 18 plus. Maar dan bedoel ik meer spannende dingen als dat je wel eens enge dingen tegenkomt, zeg maar, ja. Of zo. Dat vind ik dan wel heel vervelend. Ja, en dat heb je bij Hives dan niet.
1: Nee, het zou me verbazen. Ik vraag me af of Hives dan ook onder het. Die valt natuurlijk straks ook onder de nieuwe Europese regels.
0: Ja.
1: Maar die hebben nu wel een beetje een voorsprongetje, denk ik. Dat zij alvast beginnen om zich te richten naar die nieuwe regels.
0: Ja. En ik denk dat dit ook een stuk veiliger is voor kinderen en zo. Ik bedoel, ik moet het zelf allemaal nog eventjes eerst bekijken. Maar zoals zij aangeven wat inderdaad de voordelen ervan zijn, denk ik van ja, dit is fijner om je kinderen ook op los te laten, zeg maar. Met glitterplaatjes en gewone normale dingetjes. Krabbeltjes naar elkaar toe. Dan het hele Facebook en Instagram en TikTok en Snapchat en wat hebben we allemaal. Dat hangt toch wat anders achter. Een dubbele agenda, denk ik wel eens.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe de revival van Hives gaat uitpakken.
0: Ja, nou, ik ook. We gaan het allemaal zien met elkaar. En wie weet moeten we hier ook maar eens een keer wat opzetten op Hives. Maar goed, daar gaan we nog wel even een keer over hebben.
1: Dat komt nog.
0: We gaan het zien.
2: Groningen 1.

0: Madonna en American Pie. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Aanstaande vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over het Korenfestival. Maar ja, we hebben ook een vishengelsport. Hebben we, of een vishengel, wat zeg ik nou? Een hengelsportvereniging, dat is het inderdaad, HSV. Ja, die hebben we ook in de uitzending, want vissen is nogal populair.
1: Ja, vis jij wel eens, Henk? Ook onder jongeren, heb ik begrepen. Ja, ja,
0: klopt. Bij ons thuis is dat ook matig populair, inderdaad. En ja, ze hebben ook heel veel leden, ze doen ook heel erg veel. Dus daar gaan we het inderdaad ook even over hebben.
1: Nou, ben benieuwd wat het zo aantrekkelijk is aan de vissport.
0: Volgens mij is het ook gewoon tot de rust komen. Want dat missen we wel een beetje in de samenleving momenteel, denk ik. Maar goed, dat gaan we inderdaad horen. Ja, en je kan natuurlijk ook weer stemmen op de wie van de drie. Hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou ja, dat kun je dus ook allemaal weer vinden op de Facebookpagina van Groningen 1. Nou, Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer van vanochtend. En ja, graag tot vrijdag allemaal. Dag.

0: 12 uur. Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct

0: De nieuwe vanaf €92,50 per meter, inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Waar kun je in onze regio lekker wandelen met je hond zonder dat hij steeds aan de lijn hoeft? In Sellingen en Winschoten zijn speciale losloopgebieden. Maar de regels verschillen per gebied. En we praten hierover met Gert Goossens van Op Pad met Joep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe ben je op het idee gekomen om deze reisblog en ook gids te gaan maken?
2: Om te beginnen even misschien leuk ook waar de naam vandaan komt. Want de site is genoemd naar Joep. Joep was mijn hond dat allemaal mee begon. Joep was een hele stoere ritje met een heel klein hartje. En hij heeft een blijvende indruk bij mij achtergelaten. Dus vandaar de naam. Dat vind ik wel leuk om even te vertellen.
1: Ja, dat is het zeker.
2: Ja, en nu loop ik met Nala, onze oudste. En dat is eigenlijk de hond van mijn dochter. Maar goed, inderdaad, over Op Pad met Joep. Ik heb inmiddels een lijst met 86 losloopplekken door heel Nederland, verdeeld over de provincies. En zoals je op Westerhol actueel hebben kunnen zien, heb ik daar ook een loslooplijst van Groningen aan toegevoegd. Dus maar volgens mij ben ik een beetje weggelopen bij je vraag, hè?
1: Klein beetje. Ja, en waarom is het handig om te weten waar je hond wel of niet mag loslopen?
2: Nou, het is zo dat... om te beginnen, mijn stelregel is... Ik verzin niets en ik kopieer liefst elke loslopplek en losloopgids. Op andere YouTube die trek ik persoonlijk na bij de gemeente of beheerende organisaties. En ik probeer me daar ook een beetje op te onderscheiden. En de reden daarvoor is om terug te komen op je vraag. Mensen denken toch vaak van, hey, dit is een losloopgebied. Dus ik doe mijn lijntje eraf en ga met je aan. Maar het is zo dat elke losloopplek heeft wel regels waar mensen zich aan moeten houden. En, ja, ik sprak afgelopen maandag bijvoorbeeld een boswachter in de regio Utrecht. En die vertelde over een voorval waarbij een ree afgemaakt moest worden. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En dat is ook de reden dat ik dat platform gestart ben.
1: Ja, ik weet ook van hondeneigenaren inderdaad dat het soms best vervelend is dat er inderdaad honden loslopen op plekken waar het gewoon niet mag. Omdat ook niet elke hond dat fijn vindt.
2: Nee, dat klopt. Nee, honden zijn ook heel verschillende wezens, net zoals mensen dat zijn. En de ene hond heeft er heel veel behoefte aan om lekker in zijn eentje zijn ding te doen. En andere honden die willen juist wel met andere honden spelen. Dus dat is inderdaad ook een reden om gewoon gedoe te voorkomen. Is dat mensen zich goed bewust zijn van de regels die per losloopplek ook gelden. Zodat iedereen er lekker van kan genieten. En ja. Natuurlijk, wat ik net zei over die boswachter. Ja, wildbeheer is daarbij ook een zorg. Zelfs in losloopplekken blijft dat ook gewoon een issue.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, en wat kun je vertellen over het losloopgebied in de Sellingenbossen?
2: Nou ja, Sellingenbossen en Winschotenbossen bijvoorbeeld. Daar heb ik, die staan bijvoorbeeld in mijn lijst. En daar zie je al de Sellingenbossen, de losloopzone. Dus als ik het goed zeg, Jispinger, Boertangerweg en de Zevenmeers Veenweg. Daar kunnen ze bijvoorbeeld door de week los en in het weekend moeten ze aangelijnd. In het Winschotenbos, wat in de buurt ligt, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Dat is in regel iets strenger. En daar mogen ze los, maar wel onder appel. Dus mensen moeten zich daar wel bewust van zijn. Van oké, luister op mijn hond als ik zeg dat hij moet komen. Ook als er een haas voorbij komt of als er andere honden in de buurt zijn.
1: Ja, is dat niet sowieso altijd handig dat je gewoon wel je hond een beetje onder controle hebt, zeg maar?
2: Ja, dat klopt, ja, dat klopt. En wat dat betreft doen we ook een beetje een beroep op de common sense van mensen, zeg maar. Je kent je hond en denk even na als je zo'n gebied inloopt van... Oké, hoe zal hij zich gedragen? Komt hij ook als er een haas of een ander dier voorbij komt? Dus ja, weet je, dat is ook gewoon zo.
1: Ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. En natuurlijk ook met de andere honden. Want er kunnen honden bij zitten die het niet fijn vinden. En die kunnen natuurlijk ook schade aanrichten.
2: Zeker, ja.
1: Jullie hebben inmiddels 86 losloopgebieden in heel Nederland verzameld. Hoe zoeken jullie uit welke regels er op een bepaalde plek gelden?
2: Ik Meestal is het een mailen of bellen, soms interviews. Ga ik naar de beherende organisaties, en dat zijn soms gemeentes, maar meestal staatsbosbeheer, natuurmonumenten. De landschappen natuurlijk, de provinciale landschappen die we door het hele land hebben. Maar dan is het heel vaak mailen hoor, maar ook soms bellen of interviews. En op die manier check ik ze allemaal.
1: Ja, om zeker te weten dat het ook inderdaad klopt.
2: Ja, zeker. Vandaar ook dat het misschien niet zo'n enorme uitputtende lijst is. Want volgens zijn er nog wel langere lijsten te vinden op internet. Maar ik probeer me daar een beetje te onderscheiden op dat we gewoon echt per plek gewoon precies weten wat er verwacht wordt van de mensen met hun hond. Om die te voorkomen.
1: Juist. Ja, de gids is er nog niet, klopt?
2: Ja, hij staat online hoor.
1: Hij staat online. Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. Waar kunnen mensen het vinden?
2: Op wasmetjou.nl. En als je op die plek terechtkomt, dan kan je gewoon zoeken op losloopgebied in Nederland. En daar zit ook een hele plek. Er is ook nog een afzonderlijke lijst voor Groningen bijvoorbeeld. Voor elke provincie overigens. Maar bij Groningen hebben we... even kijken, Karingen, Stadspark, bij Amsterbos, Sellingenbos, Schildmeer, Ballers, Plaatbos. Er staan een hele een stuk of 7, zo even snel, staan erop. Dus voor iedereen in Groningen is daar wel iets te vinden, denk ik.
1: Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Ja, heel leuk. Heel leuk dat jullie me uitgenodigd hebben.
0: Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: We regelen vaak van alles voor later, maar denken we ook aan ons digitale leven. Wat gebeurt er met je foto's, e-mail, telefoon, social media als je er niet meer bent? Tijdens de workshop Digitale Nalatenschap leer je wat je nu al kunt regelen. En daarover spreken wij met Harma de Roog. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat verstaan we precies onder een digitale nalatenschap?
2: Ja, de digitale nalatenschap. In principe alles wat je digitaal bij je hebt. Dus denk maar aan je telefoon. Wat heb je op je laptop? Wat heb je op je iPhone? Digitaal is natuurlijk ook de foto's die je allemaal bewaart. Maar denk ook maar aan social media, aan Facebook, aan Instagram, aan allerlei soorten accounts die je nog hebt. En ja, en wat gebeurt er als je er niet meer bent? Denk heel vaak aan een erfenis. Nou, dan krijgen we, weet je wel, dan krijgen we een geldbedrag of we krijgen een huis of nou, dat soort erfenis. Maar wat doe je met je digitale erfenis?
1: Ja.
2: En deze workshop gaan we er in ieder geval bij stilstaan van wat hebben we eigenlijk allemaal aan digitale accounts? Kan natuurlijk ook bijvoorbeeld je Jumbo-pas zijn. Het kan inloggegevens zijn van verschillende winkels waar je online ook shopt. Heel veel dingen kun je via social media, kun je van tevoren kun je al aangeven wat je daarmee wilt.
1: Okay.
2: We hadden het er net ook over, hè? Wat gebeurt er inderdaad? Je ziet wel eens voorbij komen van ja, dan weet je inderdaad, iemand is al overleden, maar je ziet dan nog de verjaardag nog voorbij komen.
1: Ja.
2: Kan natuurlijk heel, heel pijnlijk zijn. En dat gaan we allemaal bespreken, hoe we dat kunnen. Klaarmaken, zeg maar, voor later.
1: Ja, want dat is wel iets om. Dat het belangrijk is om alvast over na te denken, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, en liever denken we er natuurlijk niet bij na. Denk van, nou ja, dat komt allemaal wel. Maar het is ook meer een bewustwording van wat heb ik eigenlijk allemaal digitaal? We gaan dan inzichtelijk maken. Wat heb ik allemaal online? Krijgt ook een heel mooi formulier krijg je mee. En die kun je thuis ook nog even weer nakijken. Want je kunt het niet allemaal in één workshop kun je het allemaal voor elkaar maken. Want het is echt nog wel even een klusje hoor. Om alles even bij elkaar te zoeken. Ja, en inderdaad, en met je foto's. Wat wil je graag wat er met je foto's gebeurt? Mag iedereen dat inzien? Of maak je dan speciaal voor iemand een documentje aan? Want het is nog niet notarieel vastgelegd, je digitale nalatenschap. Het is. Je maakt inderdaad een overzicht van wat je dan graag geregeld wilt hebben. En je geeft dan iemand toestemming. Maar dat kun je nog niet notarieel vastleggen. En daarom is het wel mooi om je wensen wel alvast aan te geven. Zodat je nabestaanden daar wens aan kunnen geven.
1: Ja, maar dat is toch eigenlijk best wel bijzonder. Want we kunnen in principe alles officieel vastleggen inderdaad. Dit dus niet.
2: Nee, notarieel kan het nog niet. Er zijn wel bedrijven die dat ook voor je organiseren, zeg maar. Dat zullen we ook bespreken. Maar er is nog niet iets wat je notarieel kunt vastleggen, inderdaad.
1: Nee, dat is toch wel echt wel iets van deze tijd eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja, en dat is inderdaad van deze tijd. Want de workshop in de Bibliotheek van Vlagwedde is al volgeboekt.
1: Kijk.
2: Er zijn in de bibliotheek van Bellingwolde zijn nog een enkele plaatsen. En in Bellingwolde is die op. Even kijken hoor. Dat is op woensdag 30 september om 1 uur.
1: Volgende week dus.
2: Ja, klopt. Volgende week woensdag om 1 uur bibliotheek Bellingwolde.
1: Als mensen binnenkomen lopen woensdag om 1 uur, wat gaat er dan gebeuren?
2: We gaan inderdaad eerst eens met elkaar kijken. Wat hebben we nu aan digitale nalatenschap? Waar moeten we eigenlijk aan denken? Wat houdt het nu precies in? Hoe kunnen we dat allemaal organiseren? Allemaal op een rij krijgen? Krijgen mensen ook een document mee? Alles organiseren. Wat heb ik nu digitaal? En als laatste stap, wat wil ik graag dat daarmee geregeld wordt? Dus we gaan echt stap voor stap gaan we alle facetten gaan we bij langs.
1: Ja, juist.
2: Ja.
1: Ja, mensen moeten zich van tevoren aanmelden, kan ik me voorstellen.
2: Ja, klopt. Ja, dat kan via onze website www.groningsebibliotheken.nl/agenda/Westerwolde. Maar kan natuurlijk ook even via de balie van de bibliotheek.
1: Zijn er ook kosten aan verbonden?
2: Nee, er zijn geen kosten aan verbonden.
1: Kijk, nee. Dat is altijd even fijn om te weten.
2: Ja, inderdaad.
1: Nou, ontzettend bedankt. En ik hoop dat heel veel mensen erover na gaan denken.
2: Ja, nou mocht er meer belangstelling voor zijn, dan gaan we deze workshop nog een keer geven. Want ja, het is heel snel volgeboekt. Dus hou het in de gaten en dan gaan we het nog een keer organiseren.
1: Kijk, goed om te weten.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is de Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Commissaris van de Koning René Paes voerde begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij de commissaris van de Koning René Paes heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het ging om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat één persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn de weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op €1 miljoen per jaar. Arriva betaalt de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matige windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

0: 1 houdt je op de hoogte.
1: Hoe willen we wonen als we ouder worden? Zelfstandig, veilig en liefst dichtbij voorzieningen en andere mensen. En daarover gaat de Provinciale Seniorenconferentie Zo willen wij wonen. Op 29 september in Zuidbroek. En we spreken hierover met Karin van der Wal. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, waarom een conferentie over de toekomst van wonen voor senioren?
2: Dat is natuurlijk een hele, lange aanloop. Waarom? Omdat het een ongelooflijk belangrijk thema is, waar we allemaal, ongeacht onze leeftijd, zeg maar, allemaal mee te maken krijgen, mee te maken hebben. Waarvan we ook allemaal weten dat daar best een aantal problemen zijn op de woningmarkt waar we tegenaan komen te lopen als we ouder zijn. En ik zeg altijd maar zo, in het verleden had je een Postbus 51 spotje, dat ging over een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, hè, voor het techniekonderwijs. Ja. Maar dat geldt ook voor de ouderen. Een slimme ouder is op zijn toekomst voorbereid. En we moeten eigenlijk vandaag nadenken over morgen.
1: Want tegen welke dingen kun je ongeveer aanlopen?
2: Nou, dat nummer 1, dat de woningmarkt op slot zit. En dat je als je ouder wordt in je bestaande woning tegen ongemakken aanloopt die je graag zou willen veranderen. Het veranderproces daarvan is best ingewikkeld en ook niet altijd mogelijk. En dan zoek je een woning waar je comfortabel kunt verblijven, maar die ook nog een beetje betaalbaar is. En dan zit je met een stagnerende woningmarkt en het niet beschikbaar zijn van de stenen zoals jij die zou willen. Ja, dan zit je vast.
1: Ja.
2: En daar moeten we met elkaar over nadenken. En dat is in eerste instantie, denk ik, aan de ouderen zelf, om daar voor zichzelf en voor de eigen situatie goed over na te denken. Maar dat is ook aan woningcorporaties, aan projectontwikkelaars, aan gemeenten die beleid maken op dit terrein. Dus we gaan met elkaar, zijn we al een poosje in gesprek, moet ik eerlijk zeggen, hoor, vanuit deze organisatie. En dat komt eigenlijk allemaal een beetje samen in de conferentie van komende dinsdag, waarin we voor de bezoekers eigenlijk zoveel mogelijk praktische handvaten willen bieden op de vragen die bij hen leven.
1: Ja, want hoe ziet het eruit voor de bezoekers dinsdag?
2: Nou, we hebben een aantal aansprekende sprekers, zeg maar. Mensen met verstand van zaken die ons meenemen in de wereld waar we mee te maken hebben. Een manager strategie en beleid van Domesta. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar die kan een prachtig verhaal vertellen over hoe dat nou eigenlijk zit met die woningen en onze wensen en onze behoeften. Hè? Want je zei terecht, de voorzieningen om ons heen en de contacten om ons heen zijn eigenlijk belangrijker dan de stenen. Ja. Maar hoe houden we dat in stand? Peter Weder komt spreken namens de Senioren Nederland. Nou ja, dat is de groep zelf. Dus vanuit de ouderen worden we meegenomen in die wereld. En daarna is er 2 uur lang gelegenheid om de informatiepleinen te bezoeken. En daar gaat het over wonen, maar ook over mobiliteit en bereikbaarheid, over toekomstplannen en ook geldregelingen. Hoe gaan we dit allemaal financieren met elkaar? En voor jezelf ook met name. Wat is dan voor jouw situatie een goede tip of een goede weg om toch aan een andere woning te kunnen komen? Of om misschien samen met andere mensen een project op te zetten. Wat kunnen we zelf? Dat is wel heel erg de leidraad van de bijeenkomst. En er is ook nog een informatieplein over zelfstandig blijven wonen. Als je er toch voor kiest om in je eigen huis te blijven wonen, welke slimme hulpmiddelen zijn er dan allemaal die dat mogelijk kunnen maken?
1: Ja.
2: Waar kun je gebruik van maken? Dus het is een divers aanbod, denk ik, op verschillende invalshoeken ingestoken. En ik hoop dat de mensen daar met goede ideeën, goede tips en praktische dingen voor de eigen situatie vandaan komen eind van de middag.
1: Ja, je gaf het net al aan. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat is daarvoor nodig?
2: Dat is in allereerste instantie, denk ik, een goed sociaal netwerk. Als je ouder wordt en de mensen om je heen vallen weg, gewoon vanuit leeftijd of ziekte, dan is sociaal isolement best wel een ding. Je kunt erg alleen komen te staan. En wie heb je dan om je heen in jouw netwerk? Hoe hou je dat in stand om die sociale contacten op peil te houden? En daarnaast natuurlijk ook de sociale voorzieningen. Zit je dicht bij winkels? Zit je dicht bij een huisarts? Heb je vervoer in de buurt? Nou, dat soort dingen zijn eigenlijk heel belangrijk.
1: Ja, dat is zeker waar. Waar kunnen mensen informatie vinden over deze conferentie?
2: Dat kan op onze website. En dat is www.zavie.nl. Dat is Z-A-V-I-E. Zavie staat voor zorg en aandacht voor iedereen. Op die website klik je even op de agenda en daar staat alles met betrekking tot de seniorenconferentie, de data, de tijdstippen, locatie en ook de manier van aanmelden. Want we willen graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Deelname is gratis, maar wel graag even aanmelden, zodat we er rekening mee kunnen houden met hoeveel mensen er komen.
1: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie.
2: Heel graag gedaan en jullie bedankt.
3: Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Oktober is Stoptober, de maand waarin extra aandacht is voor stoppen met roken. Maar ook stoppen met vapen krijgt steeds meer aandacht, en vooral onder jongeren. We spreken met Paul van der Zee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, waarom is het belangrijk om niet alleen over stoppen met roken te praten, maar ook over vapen?
2: Nou ja, goed, je ziet dat vapen steeds meer schadelijke gevolgen heeft voor de jeugd. En de hele tabaksindustrie heeft daar handig op ingespeeld door dat steeds meer te ontwikkelen. En je merkt nu ook dat jongeren daar ook steeds meer schade van ondervinden. Dus ik denk dat het zinvol is om daar ook meer aandacht aan te besteden.
1: Zie je dan ook dat steeds meer jongeren willen stoppen met vapen?
2: Nou, ik zie in ieder geval dat de problemen steeds groter worden. Wat ook voor de ouders een groot probleem is, dat de jongeren steeds op een jongere leeftijd beginnen met vapen. Hè. Vanaf de gemiddelde leeftijd is ongeveer 13 jaar. En helaas is het zo met vapen en ook een beetje met roken, dat de gevolgen steeds, of dat de gevolgen pas later zichtbaar zijn. Maar je merkt wel dat de jongeren steeds meer ervaren dat ze er last van gaan krijgen. Slecht van slapen, schoolresultaten beïnvloed worden. Dus mede ook door die zorgen en de zorgen van ouders, denk ik dat jongeren ook vaker willen stoppen, inderdaad.
1: Ja, want veel jongeren denken dat vapen minder schadelijk is dan roken. Zelf denk ik dat dat vooral niet zo is. Wat weten we daar inmiddels over?
2: De langdurige gevolgen van vapen, dat zijn ze steeds meer aan het onderzoeken. Maar je merkt gewoon, wat ik net ook al zei, dat vooral het nicotinegebruik, het is uitermate verslavend vapen. En het blijkt ook dat 1 op de 3 vapers ook gaan roken. Dus dat is een heel vervelende gevolgen eigenlijk daarvan. Maar je ziet ook dat mensen op intensive care terechtkomen. Ja, de gevolgen worden steeds erger. Mensen die slapen s'nachts slecht, worden vaak wakker. Wat dat betreft denk ik dat het wel zinvol is om daar aandacht aan te besteden.
1: Ja, nou,
2: het is dus niet schadelijker, of het is niet veel minder schadelijker dan roken.
1: Nee, dat weten we inmiddels. Mocht je nou inderdaad roken of vapen, wat is dan de eerste stap die je moet gaan zetten als je echt wil stoppen?
2: Het belangrijkste is denk ik dat je moet besluiten dat je graag wil stoppen. En ik stel vaak de vraag van, goh, wat is nou het voordeel van het roken en het vapen? Nou ja, dan komt vaak als eerste antwoord dat het vaak een gewoonte is. En dat het er een beetje is ingeslopen. Dus ik denk als je echt wil stoppen of je krijgt er veel last van, ga dan naar de huisarts toe. Ik werk zelf voor Rookvrij en Fitter. En je krijgt gratis begeleiding voor het stoppen. Omdat dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Als je dat bij een erkende stoppen met roken coach of stoppen met vapen coach doet. Dus er is eigenlijk zou niks je tegen moeten houden om te stoppen. Omdat het ook nog inderdaad vergoed wordt.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat bij jongeren bijvoorbeeld er ook echt een groepsdruk bij zit.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook heel lastig. Want ik zeg altijd van, als je zelf hebt besloten om te stoppen, dan dat is één. Maar de omgeving bepaalt vaak ook hoe makkelijk of hoe moeilijk dat is. Hè. Als vriendinnen of vrienden roken of vapen, ja, dat is nog wel eens lastig. Maar uiteindelijk denk ik ook dat je zelf verantwoordelijk bent om dat besluit te nemen. En als je er veel last van krijgt, dan is er alles een reden toe om zelf dat besluit te nemen. Maar ik snap dat het lastig is en ik denk dat je daar ook met kinderen op die leeftijd erover moet hebben. Op school, maar ook als ouder.
1: Ja, en voor de ouders is het natuurlijk best wel lastig dat vapen, want je ruikt het niet meer, hè? Vroeger als iemand ging roken, dan ruikte je dat als diegene weer thuis kwam. Maar vapen is een stukje lastiger.
2: Ja, en er zijn ook veel ouders die het niet weten. En vapen kun je ook eigenlijk de hele dag doen. Hè? Dus, maar goed, iemand die veel vapet, dat staat eigenlijk al gelijk met het roken van één pakje sigaretten per dag. Ze doen er ook alles aan om het steeds meer verslavend te maken. Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje vechten tegen de bierkaai. Maar ik snap dat de ouders zich daar zorgen om maken.
1: Ja, want je ziet dat die dingen, die zien er ook gewoon fantastisch uit eigenlijk, hè? Dus in principe is het natuurlijk voor jongeren ook geweldig om zo'n ding te gebruiken eigenlijk. Als je niet aan de gezondheidsrisico's denkt.
2: Nee, dat klopt. En ze doen er ook alles aan om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat zijn mooie verpakkingen. Ik weet dat er ook al smart tapes zijn. Hè? Dan kun je videospelletjes daarop spelen. En als je dan weer extra trekjes gaat doen, dan kun je weer beter scoren bij het spelletje. Dus ja, er zijn allerlei influencers die maken er reclame voor. Ja, dus het is best wel lastig, zeker om om op die leeftijd een goede beslissing te nemen. Maar geloof me, ik heb honderden mensen begeleid die willen stoppen met vapen en roken. En iedereen zegt van, ik had er nooit aan moeten beginnen. Er zijn vele dingen die je moet uitproberen op die leeftijd. Maar roken en vapen is daar een van de allerslechtste keuzes.
1: Ja, doe dat vooral niet.
2: Doe dat vooral niet. Nee, precies. Nee, dat is echt gewoon troep, is het.
1: Ja. Ja, dat is het zeker. En kom er dan maar eens vanaf. Nou ja, daar gaan we dus in oktober over hebben.
2: Zeker. Nou ja, ik denk dat het goed is. Wij hebben het ook heel, heel druk. En dat ellende, hè, op latere leeftijd, wat ik al zei, dan heb je er pas last van. Maar hoe eerder je stopt, hoe beter het is. En je kunt beter je gezondheid, maar ook je geld ergens anders aan besteden. Dus mocht je er meer over te weten komen, dan kun je altijd bij ons terecht. En voor een vrijblijvend gesprek of te kijken wat je er wel of niet aan kan doen. Maar je kunt zo vroeg mogelijk beginnen met stoppen, want daar heb je je hele leven plezier van.
1: Ja, je geeft aan, je kunt bij ons terecht. Waar is dat?
2: Bij Prenger en Hoekman, er zit een bekende fysio, daar zit een stoppen met roken coach. Van Rookvrij en Fitter op de website van ons kun je alle stoppen met roken coaches vinden. En uiteraard kun je ook naar je huisartsen toe. En die kun je ook altijd helpen als je daar prettiger bij voelt.
1: Ontzettend bedankt.
2: De hele begeleiding is gratis, dus schroom niet.
1: Nou, hartstikke goed om te weten. Dankjewel voor de informatie. En ik hoop dat er een hele hoop mensen naar mee gaan doen. Dankjewel.
2: Ja, ik hoop het ook. Dankjewel, graag gedaan.

0: in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
12: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.

van ome Willem is op reis geweest. Waar ging hij dan naartoe? Hey! Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest. Parijs geweest. De kant van ome Willem.

0: Het is nu 2:00.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven...

0: Kerkpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
15: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Commissaris van de Koning René Paes voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij de commissaris van de Koning René Paes heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor een mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het ging om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat één persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn de weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op €1 miljoen per jaar. Arriva betaalt de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van

0: Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Commissaris van de Koning René Paes voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij de commissaris van de Koning René Paes heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het ging om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat één persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn de weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op €1 miljoen per jaar. Arriva betaalde de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AVROTROS als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AVROTROS zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog.

0: bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

in 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Commissaris van de Koning René Paes voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekelder. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij de commissaris van de Koning René Paes heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het ging om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat 1 persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn de weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op 1 miljoen euro per jaar. Arriva betaalt de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

0: Het is nu 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je

0: Franse hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Twee vrachtauto's zijn vanochtend op elkaar gebotst op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Eén persoon zat bekneld in een van de voertuigen. Deze is uit de wagen gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Commissaris van de Koning René Paes voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan. De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij de commissaris van de Koning René Paes heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk voor 1 februari 2027 een aanbeveling voor een mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. Een automobilist is gistermiddag met een auto tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Esborgstraat in Scheemda. Het ging om een eenzijdig ongeval. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. In het voertuig zat één persoon. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Arriva heeft met onmiddellijke ingang weer de hele dag perroncontroles ingevoerd in Emmen en Zwolle. Maar dat is onvoldoende om het probleem van overlastgevende asielzoekers in de treinen tussen Emmen en Zwolle op te lossen, waarschuwt Arriva er maar meteen bij. Het is wel een heel dure maatregel. Aanleiding zijn de weer toegenomen aantal veilige landers dat zwart reist en de ophef die ontstond toen onlangs naar buiten kwam dat Arriva treinpersoneel instrueerde agressieve zwartrijders maar te laten lopen voor hun eigen veiligheid en die van de reizigers. De uitgebreide controles brengen flinke kosten met zich mee. Ze worden geraamd op 1 miljoen euro per jaar. Arriva betaalde de inzet volledig uit eigen middelen, maar kijkt of deze mogelijk verhaald kunnen worden op de overheid. Tot zover het Groningen 1 Regio Nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt toe met vanmiddag en vanavond regen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Morgen is de zon er weer bij en blijft het beperkt tot een enkele verdwaalde bui. Het wordt 17 of 18 graden met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de nacht kan er nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum.

0: Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Morgen is zo wit. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vrouw, zet je maar in. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wijst, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Met welk ten ook te doen en mag. Mijn naam is Hooghout. Goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
4: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
5: op onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn mare. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En dan ben ik helemaal benieuwd naar jouw verhaal, jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper. Hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
6: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
5: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja,
6: heel mooi.
5: Hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
6: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
5: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
6: Dat denk ik.
5: Ja. Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
6: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oude ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
5: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je nou vernoemd.
6: Dat klopt.
5: Ben je ook de stamhouder van de familie?
6: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder. Dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die inderdaad ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
5: Ja, nou, dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja, ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
6: Ja.
5: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
6: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar... het ziet er

0: jong was. Dus ik heb het hem niet zelf zien doen. Maar wat leuk is bij te vertellen. Het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb, had enorme handen.
1: Oh ja?
0: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
1: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn. Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
0: Wat ik weet is dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad het scheepje in elkaar drukken en dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
1: Okay.
0: Dus letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
1: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
0: Nou ja, dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de tuigage, via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
1: Oké. Dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten, die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen, moeten dan ook nog passen door die opening.
0: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
1: Ja, ik sta er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
0: Hij ligt precies in evenwicht.
1: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
0: Nee hoor. Het is ja, het materiaal van het... Het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk... Ja, goede vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
1: Ja, precies.
0: In ieder geval in dit geval wel.
1: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
0: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat het water loopt in die zin door onze familie heen. Want het is een oude schippersfamilie.
1: Ja?
0: Zeker inderdaad twee generaties voor mijn vader waren allebei schippen.
1: Mm-hmm.
0: En dat lag dan allemaal in Oude Pekela. Bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen. Bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
1: Zo.
0: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
1: Zo.
0: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijk, een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan... naast wat nu de kringlopen is, daar en daar gelegen heeft.
1: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
0: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt, inderdaad, op internet, dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader, en dan denk je van, die heeft geen cent te makken.
1: Oh.
0: Letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
1: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
0: Hij was superzuinig, blijkbaar.
1: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Helpt wel mee. Maar dan wou je wel niet uitgeven, toch?
0: Dat ook.
1: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
0: Als je het hebt over mijn grootvader, dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren twee zoons, twee dochters.
1: Ah ja, dus hij hoeft ook niet aan zo heel veel zoons een schip.
0: Ja, nee, dat heeft over mijn overgrootvader.
1: Ja?
0: Dan, die had, en dat is misschien wel leuk om te vertellen, sowieso twee zonen Jan.
1: Ah, oh, twee zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
0: Helemaal goed.
1: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden?
0: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues.

0: een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
1: Ja, vind je mooi?
0: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd. De bandjes in de auto, op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
1: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
2: I'm Johnny Cash.

moving, and that's what soldiers mean.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin... Want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan... Zijn aardig wat kinderen geboren, niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op, want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren, ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei, de kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Oh, ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat... Als er om Jan geroepen werd in, in die familie... dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè? Maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk... Ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan. Mijn overgrootvader was een Jan. En daartussen zit dan nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden, was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert Jan.
1: Nou, het is Geertruida. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das. En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dat werd dus Geert Elsinus.
0: Ah, ja. Dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze het dan opgelost, ja, inderdaad. Ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb... lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela. Maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag... En daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast... maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh ja, dus je was een vader thuis.
1: Dat is dan een echte Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar dan wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. Okay. En die schepen, jullie zaten op de, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: nee, dat is hij nooit geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is het uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja, toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Maar ja, stro en aardappelen, moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog iets? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd die... Het is altijd gewoon die gang naar schepen, naar water. Voor mezelf, als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldam meer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja.
1: En nu staat een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: En die ligt hier ook bij het Oldammeer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja?
1: En die zit nog in de familie. Daar maken we, als we de kans hebben, allemaal dan gebruik van.
0: Ja, en dan ga je varen op het Oldammeer?
1: Ja, dan varen we op het Oldammeer, maar... Ja, ik sluit ook niet uit in de toekomst dat er nog wel een bootje van mezelf komt.
0: Toch wel. Het blijft kriebelen in het bloed.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik zeg altijd, bij ons in de familie, er zit nog een deel water van Pickle the Deep in. Dat qua bloedstroom, want dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Jan, jij woont dus in Winschoten. Getrouwd, kinderen...
1: Ik ben niet getrouwd. Ik ben wel al 17 jaar samen met Marjan. En we hebben samen geen kinderen.
0: Ah ja, ja. Dus na jou sterft niet de familie uit. Want er zijn voldoende neven en nichten, ga ik vanuit.
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is... daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja. Leuk, ja. Nou, mooi Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Dat zoals begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16, dan ga je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten.
0: Daar was ze zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. Niet alleen maar van AC/DC. Maar inderdaad gaat er ook in het algemeen het... Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. En ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Dat Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam mijn live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk. En was ik AC/DC-fan.
0: Ja, hè?
1: En
0: ja.
1: Doof voor 3 dagen. Want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Die dacht er een beetje anders over. Maar ja, nou, dus 3 keer live gezien. En ja, een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters... min of meer half de man op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer,
0: ja. Ja. Dus hij moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, ja, jammer. Ja, ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, okay, Jan. Jij groeit op in Pekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan. Heb gestudeerd.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde. Oftewel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik. Maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de letteren. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systeem- en netwerkbeheerder.
0: Ah, dus
1: qua opleiding.
0: Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.
1: Ik heb me steeds breder gemaakt eigenlijk, ja, vooral. Dat ik zeg, vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
1: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
0: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
1: Voor een deel en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Ik heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. Op die manier is het toch inderdaad, hoop je het een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van... nee, anders dan sta ik al heel snel klaar met een boormachine... om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
0: Toch wel, ja.
1: Toch wel.
0: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf inderdaad aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment. Maar op die manier hou je het bij door projecten te doen, door dingen te doen. Een van de projecten die ik zelf op stapel heb staan... is bijvoorbeeld weer voor mezelf een website maken. Die heb ik een tijdje gehad. Is daarna de deur uitgegaan, maar die wil ik toch weer terug hebben. Ook gezien alle dingen die nog op stapel staan voor mezelf. Zoals de reis naar Engeland die in september gaat volgen. dan is dat toch ook alweer een manier om iedereen op de hoogte te houden.
0: Ja, ja.
1: En dan is het handig om een website te hebben.
0: Ja, precies. Dus je bent ICT'er. Ja. Je hebt een doctorandus in de letteren, begreep
1: ja,
0: ik. Dus,
1: als toegepast ICT'er inderdaad. Ja.
0: Oh, oké, okay. Ja, precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
1: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van de ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso dan ga je meteen wel uit elkaar. Zo van, ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
0: Mm-hmm.
1: Daar kun je in specialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook zeggen van, nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzit aan een groot bedrijf. Ik ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
0: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
1: Mijn vader.
0: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
1: Ja.
0: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
1: Nou ja, als je het hebt inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper? Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
0: Ah, zo.
1: En wat ik hem ken, ook wel uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijde Bert van Vondel niet meer voorop konden als zijn eigen creatie, het Adrillenboertje Popco, moest er iets nieuws gezocht worden. Er werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van Bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoort dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd het niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Drillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
0: Dus toen was het ineens, was hij stadsomroeper?
1: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
0: Ah, zo. Dus hij was eerst bij het Adrillencomité.
1: Ja.
0: Werd daar, ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
1: benoemd door het college.
0: Ja, ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
1: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
0: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
1: Hij was de eerste moderne.
0: Oh, de eerste moderne. Okay.
1: Want natuurlijk heeft Winschoten stadsomroepers gehad in het verleden.
0: Want?
1: Iedere stad of dorp had een omroeper. Wanneer had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen? de wetten te vertellen en wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld en dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb daar dus ook onderzoek naar gedaan. Naar wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een. En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
0: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
1: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen. Behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Daar staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de kluffmeesters.
0: De?
1: En de kluffmeesters, de wijkburgemeesters.
0: Ook wijkburgemeesters, oké. Okay.
1: Zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
0: Ja, en in welke tijd praat je dan over?
1: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
0: Oké, zo lang al.
1: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
0: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften?
1: Juist.
0: Ja.
1: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soortement van wijkburgemeester daardoor. Want het waren dus wat groter dan alleen één wijk. En die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoot. En daarna, op een gegeven ogenblik, is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
0: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
1: De originele heeft sowieso is voor tweehandig gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien hij ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
0: En zwaar misschien?
1: Dat is de replica ook.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
0: Oké. Okay. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
1: Ja.
0: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik bedoel natuurlijk de zoon van Jan.
1: Klopt. Dus naast de wat hardere kant van de muziek, ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste bands komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argo.
0: Nou, Rapalje, geweldig. We gaan het horen.

0: Dat was Rapalje. Geweldig band, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als je er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja. Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Nee, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden en dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hebben moeten wachten. Maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Ja, op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijd door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon souffleren bijna, terwijl ik in het publiek foto's stond te maken. Maar ja, hij werd dus ziek. Hij kon niet meer. En dan zaten we bij elkaar en er kwam dus van hem ook die mededeling. Ik hou ermee op, ik kan niet meer. Het omroep is voor mij voorbij. En mijn reactie was toen van ja, dan gaan ze mij vragen, want dat doen ze namelijk al jaren. Als pa ermee stopt, dan word jij zeker de omroeper. Dat heb ik, nou, hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen, heel vaak. Dus ik gooi het op tafel en toen was hij eigenlijk de eerste die zegt van wil je dat? Dat was aan het begin van de week. Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of ik eigenlijk wel eens in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook wel op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En daarna was ik de omroeper.
0: Ja, precies. Jij zei net van, daar heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
1: Hoe klonk dat?
0: Doe hem eens.
1: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Ik klink nou sowieso niet meer als toen.
0: Oké, nee, dat is al wel. De stem verandert ook door de loop van de jaren wat misschien?
1: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren, maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik met mijn stem kon doen.
0: Oké, het was uitproberen.
1: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
0: Ja, maar nu wel.
1: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
0: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan, hoe klinkt jouw roep? Gooi hem er eens uit.
1: Nou ja, dus, het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boerenburgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
0: En dan gaat het harder.
1: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de Technicus kopzorgen bezorgen.
0: Oh, okay.
1: Dus dat gaan we maar niet doen.
0: Oké, okay. We gaan naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst, via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zet zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam notabene uit het Stadskanaal, waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar, vanaf de eerste date.
0: Ja.
1: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat, dat nummer heet When Love Takes Over.
0: Heel speciaal.
1: Heel speciaal.

0: Zo, en nu hopen we maar dat Marjan heel blij is met dit nummer, of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja, ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké, ja.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oké, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui?
1: Zeker weten.
0: Ja, ja, mooi. Want,
1: en daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Maar dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja, ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd. Wakkelt. En dat heeft dan heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. Maar treed je dus ook in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast. Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen, en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap. Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Dus dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: En ja, internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien. Want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dank je wel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja. Een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven. Nee. Maar dankjewel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen dank.
0: We gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje of wel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands. Alleen dan wel inderdaad Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1560.

We begonnen vanavond met het nummer All Things Considered uit 1973. We hoorden de band van Joe Henderson en George Duke, met op trompet Luis Garcia. Luis Garcia overleed op 2 augustus jongstleden in een hotel in San Antonio, Texas, nadat hij een benefietconcert gegeven had ter ere van muziekicoon Little Joe. Niets wees erop dat dit zijn laatste concert werd. Hij toerde met Count Basie, Woody Herman, Stan Kenton en Joe Henderson, onder andere. Ook trad hij op met Janis Joplin, Santana, The Grateful Dead en Van Morrison. Luis Garcia werd 86 jaar oud. Teddy Trotter was een Amerikaanse jazzpianist die optrad bij Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Natalie Cole en Larry Carlton, onder andere. Hij werd opgeleid als klassiek pianist en werd geïnspireerd door Teddy Wilson. Hij trad onder meer op met Charlie Shoemaker, Bill Holman en Phil Woods. Claire Fisher was een goede raadgever voor hem. Hij overleed op 4 augustus jongstleden op 85-jarige leeftijd. We draaien uit 1986 de BP Blues. Larry Carlton, gitaar. Teddy Trotter, keyboards. Abram Laboriel, bas. En John Robinson, drums. Verder horen we Alex Acuna, percussie. Mark Russo, tenorsax. Cary Grant, trompet. En Jerry Hay, trombone.

We horen Terry Trotter in de band van Larry Carlton met het nummer BP Blues. Een van Kroatië's meest bekende jazzpianisten overleed op 10 augustus. Hij heette Neven Francis. Hij had een vooraanstaande rol in de Kroatische jazzscene en trad ook met vele internationale jazzmuzici op. Hij speelde bij Bosko Petrovic, Mario Mavrin en Selnistico. We vervolgen met Willow Weep For Me uit 1985. Selnistico tenorsax, Bosko Petrovic vibrafoon, Neven Francis piano, Mario Mavrin bariton, basgitaar en Sel Sadikovic drums.

Willow Weep For Me werd gespeeld door het quintet van Neven Francis. Susanne Alt is een Duitse jazzsaxofoniste met als thuisbasis Amsterdam. Ze studeerde in Nuremberg, Amsterdam en Berlijn. Ze richtte in 2004 het Susanne Alt kwartet op. De band speelt voornamelijk composities van de bandleden zelf. Ze trad verder op met Bruno Spaicht, Fred Wesley, Loet van der Lee, Thijs van Leer en Jos de Haas onder meer. We horen uit 2025 Kenne Beling. Susanne Alt, altsax, Matthijs Geerts, keyboards, Thomas Pol, bas, Joram Vroom, drums en Helene Jank, percussie.

Het quintet van Susanne Alt speelde Cannonballing. Rob Dixon is een Amerikaanse jazz-saxofonist uit Indianapolis. Hij werkte na zijn afstuderen een paar jaar in de New Yorkse jazz-scene. Hij trad op met onder andere Derek Gardner, Mark Buscelli, Mike Clark, The Headhunters en Steve L.A. We draaien uit 2026 Neptown Blues. Rob Dixon, tenor sax, Dave Stryker, gitaar, Sam Fribush, orgel en Robert Lloyd, drums.

kwartet van Rob Dixon speelde Neptown Blues. Yotam Silberstein werd geboren en groeide op in Tel Aviv. Hij begon op 10-jarige leeftijd gitaar te spelen. Hij kreeg les van onder andere Walter Blending en Amit Conan. Na de high school vertrok hij naar New York City en studeerde bij Barry Harris en Kurt Rosenwinkel. Hij speelde bij James Moody, Curtis Fuller, Jimmy Heath, Pat Martino, Kenny Barron en vele anderen. We vervolgen met Blues for Brother Malone uit 2024. Yotam Silberstein gitaar en Ron Carter bas.

We hoorden Jotam Silberstein en Ron Carter met het nummer Blues for Brother Malone. Ben Wolf is Amerikaanse jazzbassist die onder meer optrad bij Wynton Marsalis, Diane Krall en Harry Connick Jr. Hij kreeg les van Ray Brown en speelde bij Junior Cook, Duke Jordan, Frank Kembroff en Marcus Roberts. Hij geeft les aan de Juilliard School sinds 2002. We horen uit 2026 het nummer Blues. Chris Lewis, tenorsax, Joel Ross, vibrafoon, Sullivan Fortner, piano, Ben Wolf, bas en Ezron Kimmel, drums.

Het quintet van Ben Wool speelde blues. Frank Strozier is een jazz altsaxofonist, fluitist, pianist en componist. Tijdens een studie in Chicago speelde hij al met Harold Mayburn, George Coleman en Booker Little. Hij was even lid van het quintet van Miles Davis in 1963... en speelde verder onder andere bij Roy Haynes, Chet Baker, Shelly Manne en Don Ellis. We draaien uit 1979 Invitation. Frank Strozier, alt sax en fluit, Harold Mayburn, piano, Cecil McBee, bas, Louis Hayes, drums, Titus Soms, conga en Partinho, percussie. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

ook om mij verzul. In het ziet is daar vaak leer. Gelok om mij vernamen. Dij dan uw looi maar zeer. Gelok heeft meer en vroeg.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8:00 s'avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.